0: Veronica.
1: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: De beste muziek aller tijden. Shine bright like a diamond.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op de dreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dagtijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NRC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor een flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitstaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd en dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Rijke Ketel.
2: Goedemorgen. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. Het pand staat momenteel op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het OFVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Amerika heeft voor de derde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. Iran heeft op zijn beurt twee schepen uit de Emiraten beschoten bij de straat van Hormuz. En daarbij vielen 1 dode en 8 gewonden. En het is zo goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag kan hij dan benoemd worden tot premier. Het weer nog, wordt opnieuw een zomerse dag. Veel zon, 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het ietsje koeler, graad of 25 is het daar. In het oosten en zuiden kunnen er een paar stapelwolken voorkomen.
1: Ik heb het allemaal opgeschreven.
2: Ja, dankjewel.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes...

0: Dikke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
2: Kippie.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste maaltijdhybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

En natuurlijk is het niet in één studio opgenomen. Nee, allemaal weer apart. Zelfs toen al, Arista durfde niet te vliegen. Die wilde niet uit haar dorp. Dus George moest naar haar komen. Vond hij niet erg trouwens. I knew you're waiting for me.

0: bijna live gezien. Helaas, ik kon niet bij haar in de buurt komen. Het was te druk. Het gebeurt wel eens, hè, dat je gewoon denkt, nou, ik ben er bijna. En dan, nee, toch niet. Te veel mensen op één plek.
1: Ik heb het idee dat dat sowieso elk festival wel een keer gebeurt. Omdat ik dan één artiest heb die ik wil zien en dan eigenlijk, nee.
0: En dat er honderdduizenden mensen ook naartoe willen, dat je denkt, oké, dit is te veel.
1: Ja.
0: Ik smeer hem. Ja. Dat is bij Shannon Spiral gebeurd, helaas. Ik heb wel een stukje film gezien van haar optreden. En dat klonk fantastisch. Ze had een mooie jurk aan ook. Mooi lang, zwart, wapperend haar. En ze zong de sterren van de hemel tijdens North Sea Jazz.
1: Maar tot voor kort hebben we niks van haar gehoord eigenlijk. Ik bedoel, dat is haar eerste hit.
0: Ja, dat komt in die film, hè. Het zit in The Devil Wears Prada 2. Ja, ik zit er lekker in.
1: Maar de mensen op North Sea Jazz zijn dan al gelijk helemaal down om haar te zien.
0: Ja, die denken dat misschien wordt het een Olivia Dientje. Dus die moeten we zien. Oh, ja.
2: Daar heeft het ook wel wat van weg, toch?
0: Ja, het is een beetje in dezelfde genre-categorie. Ja. Maar Material Love, het is een fijn liedje. Ja, absoluut waar. Nou. Maar ik kwam niet bij haar in de buurt. Dus ik moest het weer doen met levende poster. En daarvoor is U2. Binnenkort een nieuw album. Het is wel mooi, de oude rockers zijn lekker bezig. Iedereen komt met een nieuw. Ik denk dat ik ook maar eens met een nieuw album moet komen binnenkort.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dat we het productieteam omarmen en eens even kijken wat we voor mooie plaat kunnen maken.
1: En dat mensen zich afvragen, goh, Gary Fondek, zou die het nog kunnen?
0: Zou die het nog kunnen?
1: Klinkt hij nog zoals vroeger?
0: Is die nog relevant, net als destijds?
1: Ja. Gaat hij voor die oude sound? Gaat hij voor die nieuwe sound?
0: Ja, de spanning is ondraaglijk. Even better than the real thing. Het is dinsdag 14 Juliet, jongens. Een feestdag in Frankrijk. En Frankrijk moet vanavond tegen Spanje.
2: Oei. Nou, ons kan vertellen, Geer.
0: Dat ik dat jullie moet vertellen, hè?
2: Wat is jouw analyse, je verwachting?
0: Dat vind ik lastig, want ik vind Spanje ook wel spannend. Want ja, ik toevallig die kant op binnenkort.
1: Ja, jij bent voor Spanje, hè?
0: Ik vind, ik ben wel voor Spanje, ja. Hm. Maar Frankrijk is ook goed, natuurlijk, hè?
1: Ik vind het nu wel een hele goede analyse,
2: ja,
1: eigenlijk.
2: Ook, ja,
0: allebei
2: ook.
0: Goed, ja. Ik ben helemaal benieuwd. Het wordt een spannende avond. Ik denk, ga kijken ook.
1: Ja, denk je? Ja. Maar het is best laat, hè?
0: 9 uur.
1: Ja.
0: Jonon.
1: Nou, voor ons is dat laat,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dan trek ik nog fles wijn nummer 3 even open. Dat is wel helemaal goed.
1: Zo.
0: Okay. Dus ik regel dat.
2: Ik doe het je niet na.
0: Rock'n'roll, jongens, bij de vakantie. We zien de finish al. Het is gewoon kruipen naar de finish.
1: Ja, het is echt die kruiwagen die heel langzaam van de berg afrolt nu.
0: Maar Mbappé is goed, hè?
1: Ja, je kijkt Marijke ook aan terwijl je het zegt.
0: Hij is wel kapot getrapt, hoor, tijdens de vorige wedstrijd. Dus ik hoop dat hij inmiddels niet alleen een enkel blessure heeft, maar dat hij gewoon door kan. Ik hoop het in ieder geval. We gaan het zien.
1: Ja. Hey, en het was niet echt een feestdag bij jullie thuis gisteren, geloof ik.
0: Nee. Dan moet je weten dat mijn jongste zoon is op vakantie. Die is met vrienden naar
2: Albuvia.
0: Ja, het is wel ongelooflijk dat het gewoon standaard tegenwoordig lijkt wel.
1: Ja, maar dat is pubertown, is dat?
0: Ja, dat is pubertown. En dan ga je de eerste vakantie zonder ouders, dan ga je dus daarheen. En die arme knul heeft dus meteen op de eerste dag een hele rare beweging gemaakt in de badkamer. Die doet gewoon met zijn knie.
2: Maar wat heeft hij gedaan? Heeft hij wel het hele verhaal verteld aan jou?
0: Nee, hij stond heel raar. Hij stond gewoon raar in de badkamer.
1: Ja, en was dit zeg maar 's ochtends vers bij het tandenpoetsen of kwam hij terug van een avondje stappen en gebeurde
2: er een meisje bij?
1: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Zijn meisje was er niet bij.
1: Je kan hele rare bewegingen maken met een meisje.
0: Je zit namelijk met 12 andere meiden op een andere plek in Albufeira.
2: Ja.
0: Nee, maar hij heeft gewoon een rare beweging gemaakt. We dachten, nou, die doet heel erg pijn. Maar ik ga gewoon doorlopen. Nou, gisteren moest hij dus, lang verhaal kort, de hele dag op zoek naar een dokter, een arts, een huisartsenpost, een ziekenhuis, weet ik van wat.
1: Hij had een knie als een skippiebal.
0: Hij kon echt zo groot worden, dat wist ik niet. Oh. Niet normaal, helemaal rood. En nou ja, goed. Het is zo jammer, heeft hij de eerste ouderloze vakantie. Hij zit daar en hij heeft gewoon een ongelooflijk dikke knie.
1: En nu dan?
0: Nou, hij heeft krukken. Die heeft hij. En hij heeft een soort brace om. En ik hoop dat hij vandaag een goede nacht heeft gehad.
2: Mm. Maar hij moet op krukken blijven lopen de rest van de vakantie. Kan hij niet zonder krukken?
0: Dat weet ik niet. Geen idee. Dat moeten we afwachten. Maar het is wel sneu, want zijn vakantiemaand is net begonnen. En dan begint hij daarmee.
1: Maar kan hij nog mee naar Friet van Piet en de kleine cooldown? Of
0: de white party.
1: De white parties. Ja.
0: Ik hoop het wel, maar dan moet hij op krukken strompelend naar binnen. Het is echt een small room dance party hier voor hem. Ja.
1: Ja.
0: Zit er niet in. Maar disjockeys dansen niet. Maar zoons van disjockeys dansen ook niet.
1: Oké. Ja.
0: Jawel, misschien wel.
1: Alleen in de badkamer dus.
0: Alleen door de badkamer.
2: Met een gekke beweging.
0: Ja, maar dan gebeuren de meeste ongelukken gebeuren in de badkamer.
2: Ja, dan glijden je uit.
0: Het is levensgevaarlijk. Kijk, hoeveel mensen er op een muil gaan in de douchecabine. Hè?
1: Ja, absoluut. Daarom heb je vaak van die stangen die je op kan hangen.
0: Moet ik die nu al?
1: Ik denk dat ze die in Albufeira gewoon in de badkamer
0: zien. Ja, dat is goed, ja. Ondertussen maak ik me ernstig zorgen. Want ik heb het gevoel namelijk dat heel Nederland weg is op dit moment. Dus wij zijn de enige nog levende in Radioland. Dus ik wil even een oproep doen. Lieve luisteraar. Bent u daar?
1: Ik hoor nog niks.
0: Ja, maar het is een eenrichtingsverkeer, hè?
1: Ah, dat is waar.
0: Misschien moeten de app maar even aanzetten. Kijken of dat... zijn er nog mensen alive en kicking hier? Jawel toch, jawel toch. We zijn er gewoon, hoor. De trein dendert gewoon door. Onvermoeibaar. Langs.

0: 172 bar op de nationale eterfrequentie. Blaast hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overbuurvrouw op. En toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.

0: kent hem meteen. Hij begroet altijd iedereen in de studio. Lekker. Nelly Furtado.
1: Hoi, this is Nelly Furtado. Oh. And you're listening to Gerard Ekdom. Hallo. Hey Gerard.
0: Hi Nelly.
1: What's up?
0: Nou, gaat goed vandaag hoor. Say it right. En nou voor Doobie Brothers on Long Train Running. Het is leuk, hebben we net even een oproepje gedaan van lieve luisteraar, bent u daar?
2: Ja.
0: Gewoon even om te kijken of ze er zijn en geen vakantie hebben. Nou, dat hebben we geweten.
2: Dat wil jij dat nooit meer doen,
0: sorry,
2: Gerard?
0: Max van der Vak, zullen we even kijken wie er allemaal zich hebben gemeld?
2: Ja, ik ga er een paar noemen. Kees Kers, Peter van der Ven, Erik, Daniel, Soepie, Niels.
0: Soepie?
2: Ja, Soepie. Patrick Achenbach, Antoine van den Akker, Jacco, Stefan, Bos Schilders, Roland van der Boogaard, Suzanne Haabraken, Martijn, Reina, Erwin Leetink, Perry, Ludwig, heet je echt zo, Devin, ja. Penny, Johnny van Drunen, Reinier, Japan. Tas, Storm, Peky, Ilona, Debbie, Conchalves, Maas.
0: Olé.
2: Een hele Jos Bloemen.
0: Jos Bloemen, de broer van Snee.
2: En Jeroen Kok. En dan ben ik er echt nog best wel veel vergeten.
0: Oeh, ja, oké. Okay. Nou, dat was een hele Klaus Wunderlich vol met namen. En dan met namen, namen. Hartelijk dank. Leuk voor het doorgeven. Mensen aan het wandelen en zo. Iedereen is op de A4.
2: Ja, het komt allemaal mooi. Kirsten die zei, ja, waar moeten we anders heen?
0: Ja.
2: Passief, agressief, maar toch ook aardig.
0: Toch. Mooi, mooi samengevat.
2: Ja.
0: Over samenvatting gesproken. Het nieuws komt eraan van 6:30. Wat zit er allemaal in, Marijke?
3: Ziekenhuizen gaan testen met late abortussen en pas op met opmerkelijke boetes in het buitenland.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Passief agressief. Ja, die Veronica verkeer met 11 vertragingen, waarvan dit de top 3 is. Op de A15 Gorkum Nijmegen bij Deil, 13 minuten. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht, een kwartier. En de A50 Arnhem-Os bij Bankhoef, 19 minuten. Het is 6:58 en het allerlaatste nieuws. Ketel.
3: Goedemorgen. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met late abortussen bij vrouwen die 22 tot 24 weken zwanger zijn, melden AD en Parool. Dat mag, maar gebeurt bijna nooit. Het gaat om ongewenste of ongeplande zwangerschappen. Voor de derde nacht op rij waren er aanvallen bij Iran. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn er 2 van zijn tankers aangevallen. Amerika viel militaire doelen in Zuid-Iran aan. De brandweer is in Veldhoven in Brabant de hele nacht druk geweest met een brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar buren moesten hun huis uit. Er zijn geen gewonden gevallen. En mocht je nou nog met de auto op vakantie gaan deze zomer, dan zijn er wel wat extra dingen om op te letten.
0: Oh.
3: Hebben jullie dat eigenlijk? Jij bent altijd vliegtuig hier, weet ik.
0: Ja.
3: Max, wat doe jij altijd?
2: Soms vliegen.
3: Soms vliegen, maar ja. Ook wel met de auto.
2: Ja, ook met de auto. Als we naar de camping gaan, hè.
3: Maar in Nederland.
11: De naaktcamping is dat, hè.
2: Ja, in Frankrijk.
3: Oh, dat is voor jou wel interessant als je hier gaat. Want er zijn heel veel dingen, lees ik in de Telegraaf vanmorgen, die we volgens mij allemaal regelmatig doen, waar je in het buitenland gigantische boetes voor kunt krijgen.
2: Oh.
3: In Frankrijk, België en Spanje kun je namelijk tijdens het rijden een boete krijgen als je iets uit je dashboardkastje pakt. Dat moet je gewoon niet doen.
2: Huh?
3: Achter het stuur mag je daar geen broodje eten.
11: Je mag niks eten en of drinken.
3: Nee, je mag eigenlijk niks doen los van het sturen.
2: Hands-free is gewoon hands-free.
3: Nee,
11: dus even de polonaise lopen, dat zit er ook niet
3: in. Nee, dat kan gewoon. Dat gaat je duur staan. Je mag geen make-up aanbrengen, geen sigaret roken. Dat mag je allemaal niet.
11: Ik mag ook niet meer trimmen natuurlijk.
3: Nee,
11: mag ook
3: niet.
11: Altijd tijdens
3: Nee, is ook geen...
11: Je baard trimmen.
2: Oh, geintje. Oh,
3: uit en boze. Trouwens, in Spanje rij je denk ik wel auto. Binnen het land natuurlijk, als je helemaal bent. Wat voor schoenen heb jij dan aan?
11: Ik heb altijd schoenen. Gewoon gimpies.
3: Gewoon dichte
11: schoenen. Sneakers.
3: Nou, dan ben je denk ik nog wel oké. Okay. Want je mag geen verkeerd schoen.
11: Nee, teenslipper word je meteen gearresteerd. Je mag niet eerst in een zwembroek.
3: Nee, dat klopt ook. Nee. Inderdaad, staat ook in de Telegraaf.
11: En een dikke jas mag ook niet.
3: Nou, je hebt klopt, mag niet. Nee, want dan ben je een beetje een Michelin-mannetje, toch?
11: Ja, dan ben je dus 30 graden, neem ik altijd mijn bontjas mee.
3: Ja, dat doe je toch.
11: En dan denk ik daar even lekker in...
2: Dat je bijna flauw valt eigenlijk, hè?
11: Ja, precies. Een skistokker mee en dan... Het mag niet.
3: Mag niet. Nee, het mag niet. Ik weet ook iets van Max. Jij doet dit namelijk ook altijd. Kan je €135 kosten rijden met een koptelefoon op?
2: Nee, echt? Mag dat daar niet?
3: In Frankrijk mag dat niet.
2: Ik vind dat het heel leuk dat in Nederland wel mag. Ja, ik maak vast heel veel mensen boos nu, maar ik vind dat heerlijk.
11: Met een koptelefoon op?
2: Ja.
11: Lekker afsluiten. Dat mocht op de fiets dan niet vroeger. Dan kreeg ik een bekeuring.
2: Is dat zo?
3: Als ik mijn op had?
11: Vroeger op de fiets en ik had een Walkman en ik zag een politie, dan deed ik hem meteen af. Want ik bang was voor een bekeuring. Ja, ik dacht, dat mag, maar dat mocht helemaal niet.
2: Ja, nou ja.
11: Je moest het verkeer horen.
3: Ja. Ik kan me wel voorstellen.
2: Ik doe hem dus wel op in de auto. Tot ik inderdaad, ik zag op een gegeven moment een politiewagen. En dacht ik, doe hem snel af. Toen ging ik opzoeken, mag dat eigenlijk? En dat mag dus gewoon. Dat is te gek.
11: Maar dat je dat opzoekt in de auto was dan weer strafbaar.
2: Ja, dat wel. Ja.
3: Ik heb nog twee dingetjes. Want voor Duitsland en Frankrijk hebben wij allemaal een groot probleem. Daar mag je Flitsmeister niet eens op je telefoon hebben.
11: Ja, maar dat gaat automatisch aan. Dus hoe doe je dat?
3: En je moet de app gewoon verwijderen.
11: Hoe bewijs je dat hij aanstaat? Ik heb hem genegeerd hoor, agent. Ik heb hem genegeerd.
3: Ja, maar je mag de app niet eens hebben, Geer. Dus als ze jou dan.
11: Maar je mag ook geen Pornhub-app hebben.
3: Nee, dat
11: moet je ook.
3: Ja, dat mag misschien wel. Ja, en ik wil me nog even richten tot onze collega Siets Roskam. Want als hij in Oostenrijk gaat rijden, kan het hem wel €10.000 kosten. Hij heeft namelijk een dashcam en dat mag in Oostenrijk niet.
2: Ja.
3: Als je die beelden online deelt, want Siets zit ook een Instagram waarop hij die beelden deelt.
11: Mag je wel rembord hebben?
3: €10.000? Nee.
11: Die mag je wel hebben.
3: Nee.
2: Trouwens, even een goede shout-out naar Siets wel. Hij heeft ook zijn dashcam soms wel eens in zijn tuin staan. En dan filmt hij vogels die in zijn vogelhuisje komen.
3: Waar kunnen we dit vinden?
11: Weet dat is zo'n stil leven, daar kan je zo uren naar kijken.
2: Heerlijk.
3: Het er weer nog. Opnieuw een zonnige en warme dag. Beetje wind staat er. Het wordt van noord naar zuid. 25 tot 33 graden.
11: 25 tot 33? Ja. Oké. En ergens halver, waar is het epicentrum?
3: Ik denk dat ergens in Flevoland-Utrecht is.
11: Oké.
3: Ja.
11: Dan ga ik erin staan.
12: Dit is Radio Veronica.

0: of weer zo'n zomerse dag. Ergens tussen de 25 en de 32. Afhankelijk van de windrichting en de meeuw die overvliegt natuurlijk. Catherine and the Wave, Walking on Sunshine. En daarvoor het was Prince, Diamonds and Pearls. Ben je er klaar voor? Ik wil hoor. Een duik in
1: Ekdom's platenkast.
0: En we gaan even terug. 35 jaar terug in de tijd. Pak het harpje maar even. Gaan we terug in de tijd. Want deze band had meerdere levens. Dat is wel geinig, hè, als een band meerdere levens heeft. Die had het Fish-tijdperk. Maar ergens eind jaren 80 stapte Fish uit de band Marillion. Wat heb ik het over? De band Marillion. En die had natuurlijk een ongelofelijke klassiek op haar naam staan. Kaylee. Maar Fish dacht, ik ga het doen. Ik stap uit de band en ik word soloartiest. En dat deed hij goed. Hij had een grote hit ook met A Gentleman's Excuse Me. En Marillion ging door en dacht, weet je wat, wij moeten een nieuwe zanger hebben. En dat werd Age, oftewel Steve Hogarth, vanaf 1989. En het grappige is, met deze zanger scoorden zij sinds Kaylee hun grootste hit. En die plaat kwam ik gisteren weer eens tegen, onder een laag stof. Dus vandaar, uit de platenkast, Cover My Eyes. En ik hoor herkenning hier, hè?

0: stond op mijn vakantiebandje. Die had je vroeger, hè? Dan maakte je vakantiebandjes voor in de Walkman onderweg. En dan, dit stond op mijn vakantiebandje 1991 op weg naar, ja, je zal het niet geloven, Spanje. Hele auto vol gepakt. De Nissan van mijn vader zat tot de nog toe vol. Want mijn pick-up moest mee en mijn cd-speler. En de hele top 40, echt zo'n stapel. Als wij gingen broodjes smeren en mijn moeder deed de kofferbak open, dan vloog de hele tipparade eruit.
1: Er kon geen slaapzak meer bij.
0: Echt vreselijk, wat zullen ze een hekel aan me gehad hebben. Maar ja, Gerardje was wel blij. En dat zat dit ook bij, fantastisch. Het was Marillion en Cover My Eyes. Een hoop fans die het fijn vinden. Want zo vaak hoor je deze niet meer. Het is een goede plaat. En, jij zei iets heel raaks net, toen ik hem even aan het voordraaien was. Ja. Het begin hoorde jij, dit lijkt wel U2.
1: Ja.
0: Dit had inderdaad een riff van The Edge kunnen zijn.
2: I wanna run.
0: Ja. Ja. Dat was Marillion. En Cover My Eyes. En hij staat in de playlist van de platenkast. En die vind je op Spotify.
2: Je raadt het nooit.
0: Je

0: het is weer zover. Een nieuwe editie van Je Raadt Het Nooit met Marijke Ketel. Onze nieuwsster.
1: Mooi.
0: Het is 1-0 op dit moment. De aardstand voor mij.
1: Ja.
0: Maar we zijn pas op de dinsdag, dus we hebben nog een volle week te gaan. En dat is natuurlijk ook goed nieuws. Laten we er de paalstand van maken. Die gun ik jou. Maar je moet wel even door het fragment heen natuurlijk. Want we hebben er weer één, hoor. We hebben er weer één. Handbalster Estefana Polman, die kennen we wel natuurlijk, hè?
1: Zeker.
0: Die lanceerde vrijdag haar boek Gewoon Estefana. En zij beëindigde daarmee ook afgelopen seizoen haar imposante carrière. En liet zich voor het boek 4 jaar lang volgen. Het lijkt mij nogal een inbreuk op de privacy, maar goed. Maakt haar volgens mij niet zo heel veel uit. Tijdens de presentatie van het boek kreeg ze van interviewster van dienst ene Eva Jinek, in het buitenland bekend als Eva Jinek, de vraag of haar vriend Rafael van der Vaart het boek ook had gelezen.
2: Die is ermee begonnen, maar ik denk dat hij over 3 jaar een keer klaar is.
3: Omdat vanwege het boek of gewoon omdat hij graag wat langzamer leest?
2: Nou, dat laten we in het midden, ja? Dat laten we in het midden.
0: Nou ja, hij kan hem beter wel uitlezen, want het staat boordevol passages die over hem gaan. Dus ik zou zelf ook wel geïnteresseerd zijn wat staat er allemaal in staan, weet je. Zo ook over hun eerste date. En nou komt hij bereiken, want daar heeft Estefana zich van haar meest onflatteuze kant ooit laten zien. En jou de vraag, wat heeft zij gezegd tijdens haar eerste date?
4: Oh nee, ik zie Marijke al kijken, je weet het.
1: Nou, hoezo?
0: Ja, je kijkt
1: al. Laat mij deze quiz gewoon even lekker spelen.
4: Je hebt zo'n blik.
0: Ja, die blik. Ja, die zag ik ook, hoor.
1: Ik ken hem ook zo goed, hè.
0: A. Ze vroeg, heb jij tampons? Want het is weer Rode Feestweek. B. Waar is de wc? Want ik moet schijten als een reiger. Of C. Heb je een glaasje water? Want er zit een doppie roggel vast.
1: Nou, de tampons vallen al wel af wat mij betreft. Ik bedoel, dat vraag je niet aan een man. Hoe leuk ik het ook zou vinden. Ik zou nooit aan jullie vragen of jullie tampons mee hebben.
4: Nee, hij heeft een boel ex, hè? Misschien hebben die er wat laten liggen natuurlijk.
1: Ja, maar het is op een date.
0: Het is gewoon een feestweek.
1: Nee, ik zou het heel verfrissend vinden. Dus luistert u mee, neem tampons mee. Prima, hartstikke leuk. Maar dat zou ik niet zo snel vragen. Dus antwoord A, ga ik toch een streep doorzetten. Ja, ik weet het inderdaad wel. Het is antwoord nummer B.
0: Ja, de wc.
1: Zij moest ongelooflijk naar de wc. En heeft dat gewoon gezegd? Ja.
0: Ja. Dus jij zit nummer B.
1: Nummer B, officieel heel graag.
0: Nou, dan gaan we eens luisteren. Wat is er gebeurd tijdens die eerste date?
2: Dit zegt Rafael dan dus. Poepen vind ik altijd een dingetje in een relatie. Ik was blij dat ik kon trainen. Dan kon ik op de club mijn behoefte doen. Oh. Estefana had daar minder moeite mee. Nog geen half uur nadat we elkaar hadden ontmoet, zei ze, waar is het toilet? Ik moet scheiden.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Je kan het maar gelijk duidelijk hebben. Ik bedoel, ja. We moeten het niet doen hier in de zaal alsof er iemand niet schijnt. Dus dat is
3: gewoon... Maar om het te zeggen tegen die gozer terwijl je hem net kent.
2: Ja, maar ja, ik moest toch echt. En ik dacht, als hij niet dan...
0: Ja, je moet toch onderscheid maken in het leven. Nou, dat heeft zij gedaan. Ik had toch een donkerbruin vermoeden dat je gelijk had. En jawel hoor, het is de paalstand.
1: Yes.
0: Heerlijk, het is 1-1. Nou, en dan zijn we pas bij de...

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Deze week in de bonus.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig...

0: de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam start met een proef voor late abortussen. Dat schrijven het AD en het Parool. De grens voor een abortus ligt op 24 weken. En vaak gaat het dan om een medisch probleem. Als dat niet zo is en de zwangerschap is ongewenst of ongepland... gaan vrouwen soms naar het buitenland voor een late abortus. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt... voor de brand ten zuidoosten van Parijs. Het vuur woedt in een bosrijk gebied in de buurt van de plaats Fontainebleau. Blussen kan nog dagen of misschien wel weken duren. De afgelopen tijd zijn er bijna 60 mensen in Frankrijk opgepakt voor brandstichting. Er was van alles mis met de veiligheid in de bar in Bangkok... waar zondag een dodelijke brand was. Dat blijkt uit een eerste rechercheonderzoek. Vluchtwegen waren geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet... en er waren verbouwingen gedaan zonder vergunning. Het aantal doden staat nu op 32, ruim 70 raakten gewond. En de brandweer is in het Brabantse Veldhoven nog bezig... met het nablussen van een brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit en direct werden er omwonenden geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Omdat de winkel dreigde in te storten... kon er alleen van buitenaf geblust worden. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het weer nog, opnieuw een zonnige en warme dag. Staat een beetje wind, het wordt van noord naar zuid. 25 tot maximaal 33 graden.
5: Oh, dat is heel leuk. Dankjewel, er staan 25 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A4 Dinteloord Antwerpen bij Markiezaat. Daar is een ongeval gebeurd, 20 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Woerden, een half uur. En de A58 Berg op Zoom Vlissingen bij Markiezaat. Nou, die waren ook daar alweer. 20 minuten.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48+ kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Romeo en Juliet. Daar kwam die uit. Met Leonardo DiCaprio, toen al. De Cardigans waren dit een Love Fool. Op dinsdag, het is 14 Juliet. Hartelijk 14 Juliet, oftewel 14 juli. Dus Radio Veronica, echt om de morgen. We hebben de kranten weer even doorgespit. Maar zal ik even... Dan heb ik het maar gehad.
1: Wil je beginnen?
0: Ik heb zoiets rassigs gevonden.
1: Oh.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik wilde eigenlijk... Toen ik dit las, wilde ik mijn neus al dichtknijpen. Het is maar goed dat het geen scratch en of sniff is. Dat je ook kan krabben en dat je het ook kan ruiken. Maar het is zo gehoor. Ik heb zo medelijden gehad met iedereen gisteren die over de A2 bij Best moest rijden.
1: Ja.
0: Dat was niet best. Een vrachtwagen vol met slachtafval was zijn lading verloren.
1: Ja, dat is...
0: Als er een vrachtwagen ter aarde is die zijn of haar lading niet mag verliezen, dan is het wel de slachtafvalwagen. Er was dus een kilometerslang spoor van slachtafval op straat te vinden. Automobilisten die het zagen, die vertelden dat een soep van ingewanden over de rand van de trailer heen klapte. Er is wel één iemand die er blij mee was, gok ik. Want dat was nou de man van de wasstraat bij Best. 1 kilometer verderop was er een wasstraat. En dat was dus de perfecte plek om heel even snel... daar stond een file. Ja, gek, hè?
2: Oh, mijn god.
0: Oh,
2: zeg.
0: Jongens toch.
2: Maar het is ook in die brandende zon... is dit toch het laatste wat je wil dat op de weg valt?
0: Kijk, Krijzen. Slachtafval verzameld in 1 frikandel, prima.
2: Ja,
0: maar niet zo.
2: Gefrituurd is alles goed.
0: En gefrituurd is alles goed. Ja. Maar dit was echt verschrikkelijk. Oh. Mensen bij Best, wij denken aan jullie.
2: Ja.
0: Oké, nou heb ik dit maar even verteld. Weet je, dan kunnen we verder met ons leven. Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, van deze nachtmerrie naar een andere nachtmerrie. Er is een Vlaamse toerist geweest in Egypte. Ja, ik krijg helemaal kriebels van dit verhaal. Zij heeft per ongeluk een schorpioen mee naar huis genomen.
0: Per ongeluk?
1: Per ongeluk. Ja, hoe dit nou is gegaan. Ze was gestoken. Ja, zeg je gestoken of gebeten? Gepakt?
2: Gebeten, denk
0: gebeten.
2: Ik.
0: Ik denk gebeten.
1: Of geprikt.
0: Ja, wat jeetje, jongens.
1: De NOS heeft het over gestoken. Dus
0: te grazen genomen door.
1: Vijfstreep schorpioen. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke gezellig, maar dat is echt een van de giftigste schorpioenen ter wereld. Ik weet niet waarom, maar toen ze was gestoken, te grazen was genomen, gebeten, gepakt. Toen heeft ze dat beestje in een doosje gestopt en in haar hand was meegenomen naar het ziekenhuis. Ik denk misschien om te laten zien van, nou, dit beestje was het. Kijk maar wat je ermee doet.
0: Vaak zit het tegengif in de schorpioen zelf.
1: Oh, is dat het?
0: Ja, ik heb wel eens geleerd dat als je met stoken. Ik heb zojuist gehoord dat het een steek is.
1: Zo.
0: Door een schorpioen. Dan moet je een mesje pakken, dan moet je hem opensnijden en dat tegen de wond aanhouden. Dus de tegengif.
2: Of ze dacht, ik heb de dader gelijk gevangen.
0: Ja, dat heb ik geleerd bij padvinderij.
1: Ja. Als het ware een hele freak vonkje.
0: Ja.
1: Dat is ongelooflijk. Nou, dan is het ontzettend slim van deze vrouw uit België. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ze heeft tegengif gekregen, maar ze was dus wel vergeten dat zij dat doosje, inclusief schorpioen, nog in haar tas.
0: In haar handtas had
1: ze teruggevlogen naar België. Dus nou, thuiskomst is het erachter gekomen dat zij deze 5-streep-schorpioen mee naar huis heeft genomen. Die is nu opgevangen in een opvang.
0: En oh, we krijgen allemaal de hartelijke groeten van een schorpioen.
1: De hartelijke groeten, ja. Een nieuwe invasieve soort ontdekt.
0: 5 streepjes voor inmiddels. Ja.
2: Ik kan gewoon een hele aflevering van Ik Vertrek nu maken.
0: Ja, mooi. Wat ik nou toch mee maak.
2: Ja.
0: Niks aan de handtas. En Max, wat heb jij nou gevonden?
2: Ja, ik heb iets, maar dat zou nog de kranten kunnen halen. Ik maak er even een heet hangijzer van. Ik wil het eigenlijk zo meteen vertellen. Ik zou zeggen, draai gewoon eerst even lekker een plaatje.
0: Oh, is het zo ernstig?
2: Ja, dan doen we het even apart. Maar er zit ook een oproep bij voor de luisteraar. Dus nou, goed, heet hangijzer.
0: Oh, wat spannend zeg.
2: Ja.
0: Moeten we de politie al bellen?
2: Misschien
0: wel, ja. De krant al. We zitten bij de krant op zich, hè. We zitten er heet bovenop. Oké, heet hangijzer, jongens.

0: Run-DMC en Aerosmith en Walk This Way. Hey, Veronica, het is de eerste ochtend en we moeten even terug naar, denk ik, afgelopen vrijdag. Ja, even terug in de tijd. Want Max, ja, soms is er een verhaal dat je gewoon even moet bewaren voor de uitzending. En dit is er zo eentje. Jij ging afgelopen vrijdag ja, lunchen in onze kantine. Dat gebeurt natuurlijk niet zo gek vaak, maar heel soms blijf je hangen. En dit was zo'n dag dat je bleef hangen. Wat gebeurde er daar?
1: Dat zal ik even uitleggen, Gerard. Kijk, we zitten natuurlijk hier met ons mooie radiozendertje. Zitten wij in het Telegraafgebouw.
0: Ja.
1: En er werken natuurlijk een hoop legendes bij de Telegraaf. Waaronder ook John van de Heuvel.
0: Ja, ja. Onze vriend John van de Heuvel natuurlijk.
1: De misdaadverslaggever. En die gaat hier ook wel eens lunchen in de kantine. Nou, ik heb best wel vaak contact met John. En dan bellen we even van, hey, mogen we jou bellen in de uitzending? Of wat is dit nou weer? Of er komt een nieuw seizoen van dit of dat?
0: Ja,
1: en,
0: precies. Dat is altijd de reden om even te bellen.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, ik weet ook dat hij PSV-fan is. Ik ben Ajax-fan, dus dan babbelen we even. Maar goed, ik zag hem dus. En ik weet ook, eigenlijk weet hij helemaal niet wie ik ben. Dus ik heb hem ook niet gegroet. Ik dacht, ja, wat zit hij helemaal niet op te wachten. Maar goed, we stonden toevallig samen af te rekenen bij de kantine.
0: Ja, nou, leuk.
1: Een broodje of zoiets, een soepje en een broodje en een dingetje. En zijn telefoon gaat af. Ja, en dat vond ik toch wel heel erg grappig. Want hij heeft een ringtone. Ja, dat kan, soms is dat van een mobieltje of zo. Gewoon standaard in wat al in de lijst zit. Maar hij had echt een hele specifieke ringtone. Het was
2: zelf
1: een liedje.
2: Maar ja.
1: Ja, zelf gedownload, heeft hij helemaal zelf uitgekozen. Oh. Ja, en dat, ik moest daar gewoon ongelooflijk om lachen.
2: Wat was het?
1: Ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen.
2: Oh.
0: Maar was het iets sensueels? Was het iets dat je denkt... Dat je naast John van de Heuvel staat en dat je dan dit hoort.
1: En dan, ja, met John.
0: Ja, of was het...
3: Welkom bij de drie biggetjes.
0: Ja, dat is zo, dat je naast John van de Heuvel staat, dat dit zijn ringtoon is. Dat
1: John van de Heuvel en dat hij dan een gesprek voert met
0: een crimineel. Een mysterieus muziekje.
1: Oh. Ja. Dat zou het ook kunnen zijn. Maar ik wil het eigenlijk niet vertellen.
0: Je wil het niet vertellen?
1: Nee, ik wil eigenlijk dat mensen hun fantasie een beetje laten spreken.
0: We moeten nu aan de luisteraar vragen wat zij denken dat de ringtone is geweest van John van de Heuvel.
1: Ik zou zeggen, stuur het in. Of nog beter, dat vragen we wel veel van je natuurlijk. Maar als je het kan inzingen op de app, is het helemaal leuk. Maken we even een compilatietje van
0: wat er allemaal binnenkwam.
1: Waarvan jij denkt dat dat de ringtone is van John van de Heuvel, de misdaadverslaggever van de Telegraaf.
0: Ja, maar nu wat er binnenkomt. Maar het waren dus niet de drie biggetjes.
1: Nee, die valt af.
0: Niet de Pink Panther en niet de Barry White.
1: Nee.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd of mensen met het juiste antwoord... Het kan toch van alles zijn? Ja, het kan een hele top 40 zijn.
1: Misschien wel Coldplay, joh.

0: je doet. Coldplay in Paradise. Er komen een hoop suggesties binnen al in de app wat de ringtone van John van Heuvel kan zijn.
1: Echt enorm veel. Heel veel. Leuk.
0: We gaan straks even een kleine samenvatting geven. Maar eerst moet ik je lekker maken voor iets tofs. Want zometeen gaan we weer spelen. Het woordenboekspel. En ik heb iets leuks voor je, want je maakt dan kans om bij een geweldige film te zijn. Van Wham. De Wham-fans die eat your heart out. 10 Days in China. Op 28 juli gaat hij in de bioscoop. Bij jou in de buurt te zien zijn bij Kinepolis. Kinepolis. En als jij dat wilt winnen en je wilt die film zien in de bioscoop, dan hoef je maar één woord te appen, namelijk woordenboekspel. En ik kan je melden, het is komkommertijd. Iedereen is op vakantie. Dus als je nu het woordenboekspelwoord ook appt, gewoon, je appt dat. Naar de Radio Veronica app is gratis. Dan ben je de eerste. Sta je gewoon nu al eigenlijk al met één been in die bioscoop. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Dus wil je meedoen met het woordenboekspel? App even woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En dan komt het nieuws van 19:30 ook aan bereiken. Wat zit er allemaal in?
2: Veel zaken mis bij brand Bangkok. En beter plassen in het zwembad of in de zee.
0: Of vanaf duikplank.
3: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
10: Grand Italia. Thuis in Italië.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
14: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Jij maakt kans op een droomreis voor twee.

0: en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ali Veronica verkeer. 39 vertragingen en dit zijn de langste. Er is iets aan de hand bij Markiezaat. Wat het is, ga ik uitzoeken. Maar er is iets aan de hand. De A4, Dinteloord Antwerpen bij Markiezaat. Ongeval 1 uur en 5 minuten. Maar daardoor ook op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen bij Markiezaat. Ook een uur. Dus er is aan beide kanten iets niet goed. A12 Den Haag Utrecht bij Woerden ook nog een half uur vertraging. Het is exact 7:30. Het allerheetste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Er vielen 32 doden, 70 mensen raakten gewond. Het OLVG in Amsterdam start een proef met late abortussen zonder medische reden, schrijven AD en het Parool. Nu wijken sommige vrouwen hiervoor uit naar het buitenland. Dat gebeurt zo'n 225 keer per jaar. De brand in een kringloopwinkel in het Brabantse Veldhoven is onder controle. Er wordt nog nageblust. Door de brand moesten omwonenden worden geëvacueerd. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. En als jij het deze vakantie nog gaat doen, dan hoef je je nu officieel niet meer te schamen. Want plassen in de zee is helemaal oké. Het blijkt geen milieuprobleem te zijn.
6: Nee, dat zal het zijn, want er gaan heel veel afvoertoestanden ook gewoon de zee in, hè?
8: Ja, dat is waar wat je zegt, ja.
7: Nee, volgens mij wil je helemaal niet weten wat er in de zee allemaal rondvalt.
6: Dat wil je niet weten, hoor. Als je denkt, ik voel iets hards, dat kan ook...
8: Daar is die slachtafvalwagen
6: de rest, is daar helemaal niet aan. Er is een kind daarbij.
7: Je moet er ook niet te veel over nadenken. Nee, ja, er is nu onderzoek naar gedaan. En urine bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit water. En dat wordt enorm verdund in de zee. In een zwembad is dat anders. De urine reageert dan met de chloor, waardoor er stoffen vrijkomen die je ogen en luchtwegen irriteren. Dus dat moet je niet doen.
6: Daarom is het in het pierenbadje al zo ernstig.
7: Als je ogen dan gaan irriteren, want iedereen, al die kindjes...
6: Ja, je voelde het lekker warm, dat pierenbadje altijd.
7: Ja, niet alleen de kindjes natuurlijk, hè. Volgens mij zijn er meer mensen dan je denkt die dat gewoon in het zwembad...
8: En, ja, denk, zou je denken, ja.
6: Dat zie zo'n kerel echt, van de bar na 8 bier, die denkt, ik ga eens even lekker het zwembad in.
8: Die staat er 1 minuut stil.
6: Dan weet je hoe laat het is. Ja,
7: ik zou volgens mij lusten de honden er geen brood van hoeveel mensen er plassen in het zwembad.
6: Ja, echt waar, denk je dat?
7: Ik denk dat echt. Maar volgens mij, ik heb ook wel eens gelezen dat die chloorlucht, überhaupt de chloorlucht in het zwembad, dat van urine komt.
6: Echt?
7: Volgens mij het zwembad eigenlijk per definitie niet echt naar chloor ruikt.
6: Als vroeger, als je bij het gemeentezwembad... Dan rook je dat chloor al als je binnenkwam. Je bedenkt, zo, we zijn bij het zwembad. Weet je wel, als je thuis kwam, is iedereen... Je hebt gezwommen.
7: Ja.
6: Je hebt één chloorbal. Ja, dus je
8: maar zeg eens eerlijk, jongens. Hebben jullie wel eens in het zwembad geplast?
6: Ja, toen ik klein was, zeker.
8: Ja,
6: zeker. Maar,
8: dat hield op bij een jaar of...
6: 40. Ja, of 30. Nee, op een gegeven moment stop je er wel echt. Dan doe je dat niet meer. Vind je dat goor?
7: Maar waar ligt de grens dan?
6: Ik ga wel eens in. Als ik bij de zee ben. En je denkt, god, ik ben ontzettend nodig. Ik ga even de zee in. Zo terug.
7: Ja, de zee doe je dus wel.
6: Ja, de zee wel. Ja, zeker. Eén kwal die protest aantekent. Maar voor de rest valt wel mee.
7: Ik heb het in de zee wel eens geprobeerd, maar het lukt me gewoon niet.
6: Huh?
7: Nee, ik was op Bonaire, toen gingen we snorkelen en ik moest zo plassen. Maar
6: en je gaat het niet... Nee,
7: het was een snorkel-excursie, dus ik kon ook echt geen kant op. De boot had geen wc, dus toen sprong ik op een gegeven moment in het water. Toen dacht ik, nou, ik ga proberen te plassen in de zee. Maar ik denk dat het bij mij staat of valt met het kunnen staan.
6: Er zit een slot op.
7: Als ik zeg maar, ja, als ik aan het water trappelen ben, als ik geen bodem...
6: Ik zie je ook water trappelen.
7: Het lukte me
6: vingers omhoog.
8: Het is wel, als je plast in de zee, worden je benen een beetje week. Die kan je niet heel actief gebruiken dan, zeg maar.
6: Je kan niet afzetten, bedoel je?
7: Nee. Ja.
6: Nee. Je kunt geen aanloop nemen. Maar haaien vinden het lekker, hoor. Ik vind het niet erg.
7: Heerlijk. Nou, het weer dan nog. Het is op zich wel weer, hoor, om ergens in een plasje te gaan plassen.
6: In een plasje te plassen. Hè?
7: Zonnige en warme dag, een beetje wind. En van noord naar zuid wordt het 25.
6: Oh.
7: Ach, nu moet ik. 33 graden kan het ook nog worden.
6: 33.

Vol te krijgen even Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love. En daarvoor zijn concert op Bospop galmt nog na. Lenny Kravitz. En Fly Away. We zijn nog steeds bezig met het ontrafelen van de ringtone van John van de Heuvel. Max stond naast hem in de bedrijfskantine hier. We zijn massaal aan het gokken wat de ringtone van hem kan zijn. Dus ja, als jij een idee hebt, wat zal er als zijn telefoon kunnen komen? Wat voor nummer? Komen we zo nog even op terug. Ja. En, maar eerst tijd voor iets heel belangrijks. Iets heel moois.

0: twee kaarten voor de film van Wham. Ja, er komt een film uit in de bioscoop. 10 Days in China. We hebben een moeilijk woord uit de Vandalen gehaald. 3 verschillende omschrijvingen. En het is uit... Wacht. En het is aan jou om te ontrafelen wie van ons gelijk heeft natuurlijk. Hè. En we hebben vandaag weer een kandidaat weten te vinden. Dus ongelooflijk. Waar halen we ze toch vandaan? We hebben vandaag iemand die huizen taxeert om de WOZ-waarde te bepalen. En zelf heerlijk woont net over de grens in Duitsland. Aan die telefoon, Danielle uit Emmerich.
1: Ja, hallo.
0: Guten Tag.
1: Guten Morgen.
0: Hartelijk welkom op de Rundfunk. Sorry, laten we...
1: Dankjewel.
0: Ik doe mijn best. Alles goed met je, Danielle?
1: Alles prima.
0: Ja, hoeveel huizen moeten er vandaag worden getaxeerd?
1: Oh, genoeg.
0: Ja, je bent er al klaar mee.
1: Ik heb er iets van 11.000 in mijn case loten.
0: Zo, dat zijn er echt veel, zeg. Niet normaal.
1: Ja.
0: En is dat dan alleen in Duitsland of ga je de grenzen weer terug naar Nederland over?
1: Nee, ik werk in Arnhem.
0: Oh, in Arnhem. Oh, kijk, dus ja. Toch op Nederlandse grond. En is de huizenmarkt inderdaad een beetje aan het afkoelen? Merk je dat?
1: Nog niet echt.
0: Oh, nee, ik wou net zeggen, je hebt er genoeg werk aan nog voorlopig.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat je meedoet en de tijd hebt gevonden, want we hebben een woord voor je. Daar komt ie, Danielle. Het woord van vandaag is...
2: Teuten.
0: Oh.
2: Teuten.
0: Marijke, wat is teuten?
3: Het is eigenlijk heel simpel, want als je teut bent, ja, dan ben je dronken. Dus teuten is het werkwoord dronken worden.
0: Ah.
3: Dan ben je aan het teuten.
0: Ik ben even
3: aan
0: teuten, hè?
3: Ja.
0: Bel me zomaar terug. Oké. Okay. Max, wat is teuten, volgens jou?
4: Nou, het is een oud woord voor iets opzoeken in de encyclopedie. Dus wanneer was de Franse revolutie? Oh, even teuten.
0: Het is eigenlijk een soort googelen, maar dan vroeger.
4: Ja, precies.
0: Even teuten, hoor. Teuten is iets anders. Het is een ander woord voor... treuzelen.
4: Zit niet zo te teuten.
0: Zit niet zo te teuten. Nou, Danielle.
1: Ik denk dat jij gelijk hebt.
0: Jij, als in Marijke, Max of Gerard?
1: Gerard.
0: Oh, ja. Want jouw moeder gebruikte dat vroeger.
1: Ja.
0: En de mijne ook. Dus is het waar.
2: Teuten is een ander woord voor treuzelen.
0: Ja!
2: Gerard heeft gelijk.
0: Ja hoor. Dan zitten we toch de teuten, joh. Schiet eens op. Danielle, van harte gefeliciteerd. Jij mag naar de bioscoop. Op 28 juli in Kinepolis bij jou in de buurt. En dan ga je kijken naar Wham in China. 10 Days in China.
1: Oh, geweldig.
0: Heel veel plezier. We houden een beetje van Wham en George Michael en Georgia Lee.
1: Ja, zeker.
0: Jawel,
1: zeker.
0: Ja, te gek. Ja. Veel plezier. Dat is een mooi document geworden.
1: Dankjewel.
0: En zet hem op in de huizenbusiness, hè, vandaag.
1: Ja, veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel, Danielle. Doei, doei. Leuk dat je meedeed. En dan ga ik je wat nieuws laten horen. Onlangs kwam er een nieuw album uit van Keith Urban. En Keith Urban, ja, die heeft een plaat gemaakt in mijn straat. Namelijk een Yard Rock cover album. Maar er staan ook een paar nieuwe liedjes op. En als je dan een nieuw liedje opneemt, wie bel je dan? Michael McDonald. Keith Urban en Michael McDonald. Met een nieuwe single, wat trouwens geen cover is, maar echt een nieuwe.

0: Keith ook.
1: Met Keith Urban. Want die hoorde je hier met Michael McDonald. We Go Back is de nieuwe single. Er is dus een Yard Rock coveralbum uit van Keith Urban. Waarvan dit een van de nieuwe liedjes is. Ik vind het fijn. Het is toch weer tijd om heel even terug te gaan naar het spektakel rondom de ringtone van John van den Heuvel. Afgelopen vrijdag stond Max in de rij bij de kantine naast hem. Dan wil je sowieso even kijken, wat eet John allemaal, weet je? Tomatensoep.
2: Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk niet op gelet, want zijn mobiel ging af. En ik was zo flabbergasted van de ringtone die hij had. Ik dacht, dit moet ik nu vertellen.
1: Dit wordt zo'n anticlimax. Dit wordt zo'n anticlimax.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar wat zou de ringtone kunnen zijn van hem? Dat vroegen we aan de Radio Veronica luisteraar. We kregen een hoop binnen al.
2: Ja.
1: Even luisteren wat allemaal binnenkwam.
3: Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Sex, crime. Crime, crime, crime, crime, crime. Sex, crime.
1: I got a license to kill. License to kill, zo. Oh ja, natuurlijk. Dan sta je naast John van den Heuvel, dan gaat dit af.
2: Was heel leuk geweest. Ik kan wel verklappen dat dit ze allemaal niet zijn. Het goede antwoord is wel binnengekomen.
1: Dat meen je niet.
2: Jazeker.
1: Is dat goede antwoord? Wint diegene dan een prijs?
2: Ja, die wint een prijs. Oké, gaan we even een mooie goodie bag voor maken met allemaal Veronica's spulletjes. Maar ja, je hebt gewoon nog tijd hoor. Stuur in waarvan jij denkt dat dat de ringtone is van John van den Heuvel. Laat het weten via de Radio Veronica app.
1: Kunnen we zo nog even bellen ook, John?
2: Nou, dat zou zomaar eens kunnen.
1: Dat is leuk, toch?
2: Ja.
1: Wat een spannend muziekje. Oh, het klinkt ook een ringtone ineens dit. Ja. Het zou zomaar kunnen namelijk. Het is een spannend muziekje. Van de dame die geen muziek meer maakt of ooit nog zou maken waarschijnlijk. Britney Spears.

0: met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
12: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
11: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
18: Geeft ruimte.
19: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
9: Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken. Dat meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was. Dat blijkt uit een eerste onderzoek. Brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Onderzocht wordt nog of deuren dicht waren om te voorkomen dat gasten zonder te betalen weggingen. Bij de brand vielen 32 doden, zeker 32 doden en nog 70 gewonden. Het OAVG-ziekenhuis in Amsterdam gaat een proef doen met late abortussen zonder medische reden. Het AD en het Parool schrijven er vanmorgen over. Het komt voor dat vrouwen hiervoor nu naar het buitenland gaan, terwijl ze net op de grens zitten waarop een abortus nog mag. De gynaecologenvereniging zegt dat het kind soms nog levend geboren wordt, en dat is voor zorgpersoneel zwaar.

0: A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, door een ongeluk gebeurt, 49 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Hogerheide, een uur.
1: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Radio Veronica.

0: Ja, maar mannen ook, hè. Niet alleen de girls, ook wij willen ook lol. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Het is de dinsdagochtend.
1: Join the club.
0: 14 Juliet.
2: Once again, back to the incredible.
0: Ja, 14 juli. Max Marijke, jullie weten wat dat is, toch? 14 juli.
3: 14 juli.
0: Ja, dat
4: feestdag, hè?
0: Feestdag. De dag dat Frankrijk tegen Spanje speelt. Ik weet niet of het daarom ook feest is, maar vanavond is het wel zover. Om 9 uur tijdens het WK, wat is nog steeds beter. We liggen er volgens mijn gevoel al 3 jaar uit.
4: Ja.
0: Dat is gaat maar door. Wie denken jullie, Spanje of Frankrijk?
4: Het land van de Camembert ga ik voor.
0: Ja. Kaas, hè, natuurlijk. Hè.
4: Ja.
0: Maar ze hebben Manchego in Spanje, hè? Zo kaas.
4: Ja, dat is waar. Maar ze hebben daar geen champagne, Geer.
0: Nee, daar hebben ze Cava.
4: Ja, Cava.
3: Mooi dat jullie ook het af laten hangen van de dingen die je kan eten en drinken.
4: Ja, dat is heel belangrijk.
3: Ik ga dan ook voor Frankrijk, denk ik.
0: Jij gaat ook voor Frankrijk. Ik ben benieuwd, we gaan het zien vanavond om 9 uur. Gaan we kijken?
3: Nee, alleen jij gaat kijken, denk ik.
0: Ja, we hebben een blokje kaas en mijn Cava zit ik... Ja, even kijken, hoor. En straks gaan we weer zing naar de pingen met kans op 150 euro. En wat ons ook vooral bezighoudt is de ringtone van John van de Heuvel. Het is ongelooflijk. We smeren dit nu al een uur uit. Dat doen we anders nooit.
3: Nee, mensen zijn heel boos dat we dat zo lang uitzenden.
0: Sorry hoor, ja, het is komkommertijd ook voor ons. Maar Max heeft afgelopen vrijdag in de rij bij de kantine... heeft hij dus naast John van de Heuvel gestaan.
3: Ja.
0: En zijn telefoon ging af en er kwam een ringtone uit... Ja, de reveal wordt steeds groter en heftiger. Het gaat zo tegenvallen, dat weet ik nu al.
3: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Wat komt zoveel binnen?
3: Ja, dat klopt. Nou ja, ik heb hier een paar suggesties. Maureen en Nels, die zeggen allebei Smooth Criminal van Michael Jackson.
5: Anyway, you okay?
3: Ja, precies.
5: Okay, Eddie.
3: Ook William en Hans doen een gooi. Die zeggen Tina Turner met The Best. En dat komt waarschijnlijk omdat hij heel vaak in het PSV-stadion gedraaid wordt.
0: Ja, precies. Dat zou kunnen, ja.
3: En Fred en John, die komen met The Godfather tune.
0: Ja.
3: Zo, het is bijna echt. Dylan die zegt hosselen en dat is van rapper Boef. Ja, daar heb ik ook audio bij.
0: Hosselen?
3: Ja.
6: Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Politie wil me pakken, stel verstoppertje.
0: Nou ja.
6: Bitches willen plakken, maar we fokken ze.
0: Dat is zal het zijn als je naast hem staat.
3: Met John van Heuvel.
0: Kommetje soep aan het inschenken en dan gebeurt er dit.
3: Ja. Deze kwam het allermeeste binnen. Dat is Bad Boy, Bad Boy van Inner Circle. Hè?
7: Bad boys, bad boys. Ja. What you gonna do?
0: Ja, snap ik wel.
3: Een stuk of 30 mensen dachten dit.
0: 30 mensen?
3: Ja. Frank Kooi die dacht dat vader Abraham in de telefoon zit van...
8: Waar komen jullie toch vandaan?
0: Ja.
7: Waar de
0: smurfen huisjes. Ja, en ook krimis, hè. Ik hoorde ook Dirk uit de rijen.
3: Oh, ja.
0: Kennen we die nog? Spannende, keken we vroeger altijd.
3: Ja,
0: Dirk. En ik zag ook, volgens mij, niet alleen ik dacht, Niek en Ruud dachten dat ook. Die dachten, we kennen jou ook nog wel van vroeger.
9: Inspector Gadget.
0: Och, man, dat heb ik veel gekeken vroeger.
3: Dat vind ik een hele mooie poging, maar het is het allemaal niet.
0: Nee. Dan hebben we ook René nog die...
10: Who's Johnny, she said, and try to look the other way.
0: Who's Johnny?
10: Who's Johnny?
3: Ja. Zijn vrouw sliep nog, daarom zie ik het zo
0: in. Oh, daarom zocht hij zo...
3: Nee, het is het ook niet, maar zometeen de reveal, denk ik, hè?
0: En iemand die het goed had.
3: Ja, er is één iemand die het wel goed had.
0: En die wint dan een setje handboeien.
3: Ja.
0: Leuk voor de slaapkamer ook, want je kan je geboeid luisteren.
11: Ja.

0: Afgelopen week zondag zijn we nog in Royal Park Live in de tuin van Paleis Soestdijk. Het was een geweldig concert, Raccoon. Dit was No Mercy. Veronica, daarvoor, You're Unbelievable, EMF. En over Unbelievable gesproken. Het grote moment is nog daar. Afgelopen vrijdag stond onze Max in de kantine, de Telegraaf, naast John van de Heuvel. Want we werken allebei natuurlijk hetzelfde gebouw. Dat komt allemaal samen in de kantine. En verhip, om het woord maar even verhip weer te mond te nemen. Ome John werd gebeld. Ringtone, die toen uit zijn telefoon kwam, houdt ons al de hele ochtend in onze greep. Maar ook die van de luisteraar. Want jullie mochten thuis raden wat het was. En de gekste dingen kwamen toch wel binnen. Maar laten we het nog even, gewoon even zelf bijhouden. Dames en heren, John van de Heuvel!
1: Goedemorgen.
0: Ja, normaal als we elkaar aan de lijn hebben, John, dan gaat het over hele enge zaken en diepe, ernstige dingen waar je mee aan het werk bent. En zaken, rechtszaken, weet ik wat allemaal. Het gaat nu over je ringtone.
1: Ja, ik vind het ook heel heftig, hoor.
0: Ja, dat kan ik me iets meer voorstellen.
1: Het heeft niks met komkommertijd te maken, toch?
0: Nee. Misschien een beetje.
2: Hij pakt ons. Hij heeft ons gepakt.
0: Hij heeft ons gewoon gepakt. Maar ja, daar sta je naast Max in de kantine en dan voel je je toch al bekeken.
1: Bedrijfsrestaurant,
0: ja, vind ik ook goed.
1: Ja,
0: en dan sta je daar toch je salade met elkaar te schrapen en een sausijzerbroodje en zo. En dan staat Max jou in de gaten en dan gaat je telefoon af.
1: Ja.
0: Ja, en dan staat hij er af te luisteren. Dus ik kan me voorstellen dat jij toch denkt, ja, dit had ik liever geheim willen houden. Zometeen wordt het radio-item.
1: Ja, ik was natuurlijk verrast. En je hoopt toch dat je, zeg maar, in het bedrijfsrestaurant toch even rustig je broodje kunt opweuzelen. Maar ja, er blijkt een spion in het gebouw te zijn.
0: Ja, precies, dat is wel waar.
1: Ja,
0: want ik kwam van alles binnen wat het allemaal zou kunnen zijn. Smooth Criminal werd genoemd van Michael Jackson. Bad Boys, Inner Circle, The Godfather Tune. Seks met die kale. Ja, had gekund. Inspector Gadget kwam natuurlijk. Maar wat is nou in godesnaam, want dit wordt de anticlimax van de dag, we gaan klachten krijgen van iedereen. Wat is hem nou?
1: Nou, er zat wel een oude ringtone van mij tussen de Godfather. Want die heb ik ook jarenlang op de telefoon. Ja. Dus die zit er heel dichtbij. Nee, ik ben natuurlijk wel fan van true crime series op bijvoorbeeld Netflix of Videoland en dergelijke. En de meest intrigeerde tune ook altijd die me zeer aansprak was die van de... Kan ik het zeggen? Van de serie Narcos.
0: Iemand die het goede antwoord heeft doorgegeven. Dus die krijgt een ongelooflijk prijspakket.
2: Ja, dat is Remco. Heel goed gedaan, Remco.
0: Heel goed, Remco. Je krijgt van ons een Radio Veronica prijspakket. Dat zit van alles in.
3: En dit is hem, die we nu horen?
0: Dit is hem. Geweldige serie ook. Is dit een van jouw favoriete series alle tijden ook?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Omdat het... gebaseerd is op ware gebeurtenissen natuurlijk. En we nog steeds in die wereld wel een beetje zitten. Dit is wel van de jaren 70, jaren 80. Hè, wat zich allemaal afspeelde in Colombia rond Pablo Escobar en zo. Maar bij die muziek, je weet meteen, tenminste als crime-liefhebber, van als je dit deuntje hoort, waar dit allemaal betrekking op heeft.
0: Dus, dan weet je hoe lang. Kijk je ook, ben je ook iemand die dan ook in zijn vrije tijd de hele tijd naar dit soort series kijkt?
1: Nou, niet de hele tijd, maar ik kijk niet zo heel veel televisie, maar als ik dan kijk, dan vind ik het wel leuk om een beetje die relatie te hebben met wat ik in het dagelijks leven doe, ja.
0: Ja, je neemt het toch je werk mee naar huis dan, stiekem.
1: Dan wel, ja.
0: Want ik denk dat heel veel mensen nu, nu weten we het, dat kunnen we dan afronden. Ja. Maar nu we je toch aan de lijn hebben, want mochten mensen denken, John van de Heuvel, ik wil hem, nu ik hem hoor, ook weer onmiddellijk zien. Wat komt er allemaal aan? Want er staat vast weer iets op stapel.
1: Ja, nou best veel voor het komend najaar. Uiteraard weer ontvoerd. Het programma over internationale kinderontvoeringen. Ik ga volgende week weer naar een ver land om te kijken of we daar het verschil kunnen maken in een zaak waarbij, een hele schrijnende zaak overigens, waar een kindje door een van de ouders is ontvoerd. Het maakt nu voor het 11e seizoen. Dus dat gaat volgens mij vanaf 31 augustus gaat dat op de buis komen op RTL 5.
0: Oh, kijk aan.
1: En ik ben bezig met een groot project voor Videoland. samen met een verrassende, denk ik, naam als co-host, een bekende acteur. En dat wordt een groot project. En dat gaan we ook allemaal voor het najaar doen. Dus ja, er staat genoeg te gebeuren. Het is dus niet echt een rustige zomer voor mij.
0: Nee, precies. Nee, er is altijd wel iets wat er staat te gebeuren in jouw leven. Eén ding wel, want Marjolein die typt ons nu via de app. John, je moet wel je ringtoon veranderen, anders weet Bolle Jos wie er voor zijn voordeur ligt.
1: Ja, was het maar zo'n feest.
0: Ja. Als je de voordeur weet te vinden, dan ben je niet meer de enige. Nee, nee.
1: Precies.
0: Nou, John, ik vond het super gezellig. En als we elkaar tegenkomen in de kantine, ben ik nu al nieuwsgierig wat je volgende wordt.
1: Zeker, dankjewel jongens.
0: Nou, John van Heuvel, we kunnen weer door met ons leven. En daar is dat. De Narcos Tune. We geven

0: het zo'n prachtige dag is vandaag, is het de Sunshine Band. Uitje voor de sfeer, maar dan die originale. Give it up.
1: Zing.
0: Zometeen is het weer tijd voor Zing naar de Ping. Met jouw kans op 150 euro. En dan moet het wel een beetje meezitten. Dan moet je de tekst een beetje kennen. Want

0: Dat is... Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Kwalificeer jezelf om mee te doen met Zing naar de Ping. Maar eerst komt het nieuws van 8:30 eraan en bereiken. Wat zit er allemaal in?
1: Onder de kinderen wachten op Voogd en hoe je beter gaat sporten van chocola.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Veronica Verkeer met 37 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch Utrecht bij Culemborg, een half uur. Een auto met pech op de A15 Nijmegen Gorkum bij Leerdam, een half uur ook. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor dat eeuwige Terbrechtseplein.
5: Nog altijd.
4: Dat staat er al een dag, joh. Zeker nog al een week.
5: Nou.
4: Zeker al een maand.
5: Minstens.
4: Half uur vertraging. Zeggen ze, hè? 2:30. Het allerlaatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het zijn kinderen die door de rechter bij de ouders zijn weggehaald. De politie heeft met speurhonden onderzoek gedaan bij een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij waarbij iemand gewond is geraakt. Waarom er werd gestoken is nog niet bekend en de verdachte is spoorloos. De bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was, blijkt verbouwd te zijn zonder vergunningen. En dat is een van de conclusies van een eerste onderzoek. Ook werkte de brandbeveiliging niet. Er vielen 32 doden en ruim 70 gewonden. En uit nieuw onderzoek blijkt dat je van chocola beter gaat sporten.
4: Oh.
6: De Quest.
4: Ach, is die weer binnen?
6: Schrijft erover. En het is helaas niet gericht op het eten van de chocola, maar je moet er even aan ruiken.
4: Oh, dus je mag het niet eten?
6: Nou ja, je mag het nou weer ook eten.
4: Even lekker aan een koetjesreepje ruiken, ja, en dan gaan rennen.
6: Ik zie mij al voor je dat jij aan het hardlopen bent met zo'n ding om je middel, met zo'n stok eraan en dat er zo'n chocola boven je gezicht bungelt.
4: Zo'n blok chocola.
6: Ja.
4: Maar maak het toch uit welke? Moet je dan pure melk met hazelnoot, witte chocola?
6: Ze hebben dit allemaal echt uitgezocht.
4: Dit meen je
6: dus
4: niet.
6: Dus echt een groep proefpersonen hebben ze oefeningen laten doen.
4: Proefpersonen, ja. Inderdaad. Nee, ruikpersonen zijn het. Ja. Maar er was echt nog een subsidiepotje over, denk ik.
6: Ja, dan weten we dit toch mooi weer. Nee, die hebben oefeningen moeten doen met koppen chocolademelk. En de een had puurdere chocolademelk dan de ander. En hoe puurder, hoe beter.
4: Oh, chocolademelk.
6: Chocolademelk, cacao.
4: Melk.
6: Ja, cacao. Ja, het blijkt dat als je daaraan ruikt, dat je lichaam, vergelijk het een beetje met muscle memory. Dat als je heel lang bepaalde oefeningen hebt gedaan, daar dan een paar weken mee stopt, dat je daarna weet je lichaam nog een beetje wat je hebt opgebouwd door die oefeningen. Zo werkt het ook met chocolade ruiken. Je lichaam ruikt dat en weet een beetje al wat die chocolade met jouw lichaam kan doen. Dus daar krijg je energie van.
4: Oh, wat
6: en dat
4: grappig.
6: Gebeurt dus ook echt een beetje.
7: Ja, ik heb dit soms wel eens met, nou, het is een beetje iets anders, maar ik heb dat wel eens met kauwgom.
6: Ja.
7: Dan kauwgom eet, dan denkt mijn brein dat er dingen komen.
6: Ja,
7: maar er komt dan niks. En dan ik word er juist veel honger van.
4: Je krijgt er honger van, want je maag denkt, nou, er komt iets, maar er komt dus niet.
7: Precies.
6: Nee, ik denk dat het op den duur in eerste instantie inderdaad voller, heb ik ook wel eens gelezen, maar dat je inderdaad uiteindelijk er meer honger van krijgt. Dus misschien dat het hier uiteindelijk ook totaal inzakt. Maar het is echt bewezen dat ze tientallen vaker de setjes konden doen. De mensen met pure chocolade voor hun neus.
4: Dus als ik hardlopen stel, ik ga vanmiddag hardlopen, moet ik eerst even aan een rape ruiken?
6: Ja. Ja.
4: En dan, maar mag ik hem dan ook opeten? Of is het zonde
6: van mij mag het. Nee, van mij mag het. Maar dan heb je het wel weer op wat je hebt.
4: Dan moet je alles wat je eraf gerend hebt, dat eet je dan in één klap weer aan.
6: Ja.
7: Dat is handig, hè?
4: Ja. Heb je ook niks aan. Nou goed, ik denk er even over.
6: Dat is even een leuk feitje. Nou, goed.
4: Misschien ruik ik wel aan iets anders straks.
6: Nou, doe dat maar eens even. Ik denk trouwens dat het veel te warm wordt, hoor. Om
4: te ruiken.
6: Lopen vanmiddag.
4: Ah, dat ruiken.
6: Het wordt namelijk een zonnige, warme dag. Wel een beetje wind. Dat is op zich heel lekker.
4: Kijk.
6: Maar van noord naar zuid, 25 tot maximaal 33 graden.
4: Zo.

0: ochtends energiek wakker worden. Met Andrew Roysford. En Cuddly Toy. En daarvoor Sunrise. Want hij is al een paar uur op, hoor. Simply Red.
1: Zing!
0: Als je er te lang in zit. Hij van Kreeftestein. Het is tijd voor Zing na de Ping. Met jouw kans op 150 euro. We spelen namelijk 3 rondes. Met elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar besluit je om door te gaan. En zing je vervolgens iets compleet verkeerds. Of heb je een blackout? Dan ben je je geld kwijt. Maar dan krijg je de Ekdom in de morgen. Kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we met Carlijn uit Lid. Carlijn, goedemorgen. Oh, wacht even. Ja, daar ben je, ja. Helemaal vanuit Lid. Kijk.
2: Ach, helemaal goed.
0: Onderweg naar een toelatingstoet.
2: Ja, klopt.
0: Oh jee, waarvoor moet je toegelaten worden dan?
2: Nou ja, hopelijk het HBO.
0: Oh joh, en wat ga je studeren?
2: Ik wil leraar biologie gaan studeren.
0: Okay, oh, dat is leuk. En dan ga je later de lerares biologie worden.
2: Als het goed is.
3: Dat is wel het idee, Geer.
0: En dan, ja, dat vind ik, mijn biologie-leraar vergeet ik nooit meer. Wat die me allemaal geleerd heeft. Fantastisch. En maar dan moet je ook nog. Dan ga je ook nog zingen. Dat is wel een hoop spanning op één dag dan.
2: Ja, ach, kan het wel hebben.
0: Ja, kan het wel hebben. Ja, als je dit overleeft, overleef je alles, Carlijn. Dan word je ook meteen toegelaten. Wedden?
2: Ja, ik hoop het.
0: Ja. Nou ja, je hebt het eerste examen heb je al getrotseerd. Want je moest dit afzingen naar de ping. En dat heb jij gedaan, maar meerdere met jou.
2: Ja, dat

0: Ik, baslijntje erbij, dat is toch allemaal in, joh. Ja, echt waanzinnig. Ik alleen even kijken of het klopt. Ja, ik kan Henk Stemming een puntje aan zuigen. In Henk Westbroek ook natuurlijk. Nou, Carlijn, ben je er klaar voor?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, toch, kun jij het allemaal schelen. Je moet het andere examen ook nog. Och, jongens, nou, hier komt hij aan voor. €50.

0: Anywhere you go, yeah.
1: Always will remember.
0: Yeah, always will remember.
1: Ik denk, die onthoud je wel, maar... Wil je hem nog één keer horen? Zal ik het toch alleen nog één keer, want dat is een soort herexamen, komt hij aan. What do I sing like a bird released?
0: Everywhere you go. Always will remember. Everywhere you go.
1: Oh, jee.

0: shit. Ik denk, nou, gooi er al makkelijker tegenaan. Dat bleek lastiger te zijn. Dat is toch vervelend. Nou, weet je wat we doen? Ja, dan krijg je van ons de ongelooflijke mooie, blauwe, lekker in de hand liggende, goed beetpakkende, Ekdom in de Morgen, kurkentrekker!
1: Helemaal goed.
0: Nou, als deze, dan gaat die andere...
1: Een eindje van je mee opentrekken.
0: Ik zou het doen. En die toelatingstoets, dat komt goed. Die ga je wel redden vannacht.
1: Ja, daar heb ik voor geleerd.

fijne kandidaten. Maar toch hebben we Crowded House gedraaid. Want die was alweer fijn om te horen. The Weather With You. Maar geen geld voor Carlijn, maar... Kurkentrekker kun je ook hele leuke dingen mee doen.

Huizen vorige week in de AFAS. Al berichten binnen, het was te gek. Mathis was in Nederland. En Our House, en daarvoor. Het was de nieuwe Bruno Mars. Oh my soul, wat een plaat is dat. Zometeen na 9 uur gaan we weer in iemands lijstje kijken. Dat mogen wij gewoon, hè. Zometeen

0: Lekker toch?
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruim producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom.

0: voogd. Dat hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat dan om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Een hoogleraar zegt dat het absoluut niet kan dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. En er is al een eerste onderzoek geweest naar de dodelijke brand in Bangkok en er blijkt van alles mis. Er waren verbouwingen gedaan zonder vergunningen en ook waren er vluchtwegen geblokkeerd. Direct na de brand zeiden bezoekers al dat ze moeilijk weg konden komen omdat deuren dicht waren. Bij de brand vielen zeker 32 doden en ruim 70 gewonden. Het weer dan. Opnieuw een zonnige en warme dag. En er staat een beetje wind. Het wordt van noord naar zuid. 25 tot maximaal 33 graden.
1: Zo, 33. Warme dag. Het hete hit uit de branding. En ook een paar hete vertragingen nog. 28 stuks. Dit zijn de drie langste. De A9 Amstelveen Alkmaar bij Velsen.
0: Oh, Telstar!
1: Verkeer wordt omgeleid daar. Een half uur vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel door een ongeval. 37 minuten. En A16 een vertraging tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Nog steeds een half uur.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Alle verf super voordelig.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote

0: opmerking is 25 jaar oud dit.
1: Ja, 25 jaar. Train and Drops of Jupiter.
2: Het top 3000 uur bij Radio Veronica. Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
1: Petra Schutterups-Dobben uit Elslo. Goedemorgen, Petra.
3: Ja, hoi. En het is niet Elslo, maar Exlo.
1: Oh, ligt dat naast Elslo dan?
3: Ligt dat niet ergens in de Achterhoek?
1: Oh, sorry, ik zit in de verkeerde kaart te kijken. Zie je dat? Exlo, nu praat ik jouw kant op, hoor, Petra. Kijk, nu
3: nou, lekker, ja. Luid en duidelijk.
1: Luid en duidelijk, kom maar binnen. Ja, Petra, hartelijk dank. Je hebt ooit een prachtige lijst ingestuurd voor de top 3000.
3: Yes.
1: En we hebben al die lijsten op een stapel hier liggen. Dus af en toe dan pakken we er gewoon even eentje uit. En dan gaan we daar een uur lang uit draaien. En vandaag ben jij het, Petra.
3: Nou, leuk. Helemaal goed.
1: Super dat je erbij bent. Jij bent een fervent concertgangster.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
1: Je hebt Bryan Adams gezien. Die komt er nog aan zo meteen trouwens. Summer of 69 gaan we draaien. Je gaat in november naar de Script.
3: Yes, klopt.
1: En de afgelopen zomer nog ergens geweest?
3: Ja, Bruno Mars.
1: Oh. Wow.
3: Vorige week.
1: Hoe was het?
3: Ja, heel leuk. Alleen wij zaten helemaal achter in het hoekje, dus dat was wat minder. Maar
1: dat is een klein mannetje ook.
3: De show was goed. Dan wordt hij steeds kleiner.
1: Ja, hij wordt steeds kleiner. Ja, oei, ik zal het doorgeven aan hem.
3: Ja, doe eens.
1: Misschien gebeurt er nog wat. Ja, Petra, we gaan lekker uit jouw lijst draaien. En het is tijd om even terug te gaan naar... Ik haal het harpje er even bij. We gaan terug naar 1984. China Crisis.
3: Oeh, mooi.
1: Ja, mooi. Altijd een mooie plaat geweest.
3: Ja, die blijft altijd hangen, zeg maar. Als die gedraaid wordt, dan denk ik, yes, daar is die.
1: Ja, precies. Dat heb ik ook. Zo'n mooi nummer. Och, ik ga er even voor liggen.
3: Oh, nou, doe dat.
1: We wegdromen, het is mooi weer. Kijk even naar buiten of ga even de tuin in of het balkon, maakt niet uit.
3: Halleluja.
1: Halleluja, Petra. Ik ga hem draaien. Ik wens jou een fijne dag.
3: Ja, dankjewel, Gerard. Jij ook.
1: En de groet in Exlo.
3: Ja.

Night Away. Kan jou schelen. Dua Lipa bij Veronica. En daarvoor... Ja, de heren komen dit najaar naar de Pul in Uden. Krijg ik door van Heidi. Die heeft waarschijnlijk kaarten gekocht voor China Crisis. De heren zijn nog steeds enthousiast en goed bij stem. Weet ik uit betrouwbare bron. Dat stuurt ze er namelijk ook bij. Het was geen wishful thinking, maar zeker de waarheid. En wat een prachtige plaat is dat toch. Top 3000 uur met nu. Ike en Tina Turner. River Deep. Mountain High.

0: Petra. De dame die verantwoordelijk is voor dat uur is gek van Tina Turner. Dus dit moest erin. River Deep Mountain High. Als er iemand geen spillebenen had, dan was dat Tina Turner. En toch zong ze het net. Ze heeft helemaal geen spillebenen. Maar ze zingt het wel, hè. De top 3000 uur bij Veronica, waar je middenin zit.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.
10: Doei.
9: Tot zo.
10: Nee. Odido. Radio Veronica, verkeer. 20 vertragingen, waarvan dit de drie langste zijn. De A8 Zaandam-Amsterdam bij de brug over de Zaan, 17 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel, 3 kwartier. En een afgesloten weg op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens is dat 19 minuten.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
11: Gerard Ekdom
12: met

0: Radio Veronica. Veronica.
1: Veronica.
0: De beste muziek aller tijden.

lang geleden. Toen waren ze allemaal bij elkaar, al die individuele sterren inmiddels. The Story of My Life, daarvoor de zomer van 1969. Ik heb het ooit aan hem gevraagd, aan Brian Adams. Hij kan zich er niets meer van herinneren. Maar dit nummer wel. The Summer of 69. Het is het top 3000 uur. En heel soms komt er zo'n pareltje in voorbij. Dit is er weer zo een. Oei, oei, oei. Het staat op de verzamel-LP We Are The World. En daar leverde Bruce Springsteen deze prachtversie van Trap voor in.

It's a family affair. In dit geval zeker Sister Sledge zongen We Are Family. En daar is geen woord aan gelogen met achter de knoppen natuurlijk. Nile Rodgers, vorige week nog in het land. Zijn concert op onder andere North Sea Jazz galmt nog na. En daarvoor Bruce Springsteen over nagalmen gesproken. De live-uitvoering en ook de enige versie die hij ooit opnam van de oude Jimmy Cliff klassieker Trapped. En dit is Pink. What About Us?

dus een What About Us. Het is het top 3000 uur van Petra Schutrups Dobben uit Exlo. Applaus voor Petra. Dit was haar top 3000 lijstje en het is geopend. Je kunt gewoon gaan stemmen. Het is al vol aan de gang, joh. Via radioveronica.nl, dan kunnen we binnenkort misschien uit jouw lijst gaan putten. Zometeen het programma Marisa Heutink, gepresenteerd door Marisa Heutink. En ik draai er nog eentje voor je vandaag, want ja, hallo, doe het raam maar open, de gordijnen, het is zover. Het is zomer met een gaatje of 30. En dan Joe Cockerel achter ons met Summer in the City. Ja, dat zou mooi zijn, hè.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je... en gezellig op puppytraining... en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
4: Ja, nee, ben alweer.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Ruim 200 kinderen van wie hun ouders geen gezag meer over hun hebben, zitten zonder vaste voogd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico en Trouw. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er vaak niemand die beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische zorg, school of jeugdhulp. Volgens een expert is die situatie zeer ongewenst. Twee steekpartijen bij opvangcentra gisteravond. In het Brabantse Bavel ging het mis bij een opvangcentrum voor statushouders. 4 mensen zijn aangehouden, dat schrijven Brabantse media. In Almere werd iemand neergestoken bij een AZC. Daar is nog niemand voor opgepakt. Waarom werd gestoken is in beide gevallen nog niet bekend. En de Franse bondscoach Deschamps zegt dat Spanje favoriet is in de halve finale vanavond op het WK voetbal. Ze verdedigen heel goed en hebben maar 1 doelpunt tegengekregen, zei hij daarbij. De bondscoach van Spanje, De La Fuente, vindt het niet belangrijk en zegt dat zijn spelers gewoon moeten genieten, omdat ze dit misschien nooit meer meemaken. Het weer dan wordt opnieuw een zonnige en warme dag. In het noorden 22 tot 27 graden. In het zuidoosten kan het maximaal 32 graden worden.
22: Oh jeetje, nou dat is lekker warm. Marijke, dankjewel.
16: Graag gedaan.
22: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3 files. De A2 Utrecht en Bos bij Geldermalsen. Daar doe je er 13 minuten extra over. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Deil. 3 kwartier sterkte daar. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen. Bij Kunderberg, daar is de weg weer afgesloten. De vertraging daar is 23 minuten.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Eten.

0: is Doei Inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Lekker!
14: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Waarom weer doen?
16: Simyo.

Is het jou wel eens opgevallen dat meisjes met liefdesverdriet over het algemeen wel gewoon de mooiste liedjes maken? Het is dan toch ook weer zo'n voorbeeld. Gracie Abrams en That's So True. Hey Marisa, goedemorgen. Onderweg in de Ardèche voor de ANWB Alarmcentrale.

0: misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
11: Het is 10:30. 10:30 precies. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen en dit zijn de langste 3. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Deil. Auto met pech, jij pech. 15 minuten om precies te zijn. Na 15 Nijmegen-Gorkum bij Deil. 34 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Weg afgesloten. 23 minuten geduld.
0: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
1: En nu.
0: Marisa. Met de

Ja, er gaat dus een heel interessant gerucht. En dat is dat Pharrell Williams, die je zojuist hoorde hier bij Veronica met Happy, dat hij een vampier is. Voor de duidelijkheid, dit zijn wel geruchten op het dark web door complotdenkers. Maar toch, ik was wel even benieuwd, hè, waarom denken ze dat dan? Nou, dat komt, de man is inmiddels 52. Maar als je een foto van hem uit 1990 legt naast die een van nu, ja, dan zie je gewoon nul verschil, weet je. Hij is er wel eens naar gevraagd van wat is jouw beauty geheim. Hij heeft dat ook gedeeld. Hij zegt, ja, ik zweer bij het wassen van mijn gezicht met ijskoud water. Dat schijnt hij elke ochtend te doen. Dus ik dacht van, nou, ik bedoel, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus ik heb het vanmorgen ook gedaan. En ja, ik zie er toch een beetje uit alsof ik ben overreden door een strooiwagen vandaag. Beetje jammer wel. Maar bij Pharrell werkt het wel dus. Hij heeft ook bekend dat hij tot zijn 40ste alleen maar ondergoed droeg van SpongeBob. Omdat hij daar zo vrolijk van werd aan het begin van de dag. Dat vond ik wel mooi. Je kan natuurlijk ook gewoon Veronica luisteren, hè, om vrolijk te worden. Dan zit je dag meteen geramd. Michael Jackson, zometeen, na een dijk van een plaat, door de dijk.

echt zo'n leuke, blije app krijg ik binnen. Van Mad Black, die zegt... Hey Marisa, mijn eerste video op TikTok is al de eerste keer over de 100k heen. Dat is best gek, maar wel leuk. Ja, geniet daar maar van. Dat is natuurlijk gewoon wel heel cool als je gewoon een TikTok-hit bent, toch? Ja, oké. Okay. Ken je dat? Dat je dan naar die IKEA gaat voor één ding, hè? Dat je een lamp nodig hebt of een plank. En dat je dan anderhalf uur later buiten staat met een zak diepvriesballetjes, een schapenvacht, 6 glazen en een cactus. Nou, dat blijkt dus allemaal geen toeval te zijn, hè? IKEA heeft serieus onderzoek gedaan naar de winkelroute. En het is daar dus zo ingericht dat je onderweg van alles tegenkomt waarvan je niet wist dat je het nodig had. Maar als je er staat, denk je, oh, handig. Oké. Okay. Dus dat is een beetje waarom je altijd van die rondjes loopt in de winkel. Sugar Baby.

je mij zou vragen wat vind jij de leukste van de Talking Heads, dan zeg ik deze. Burning Down the House bij Radio Veronica. Ja, zometeen gewoon even een lekkere soulklassieker. Daar heb ik zin in. Jij ook? Nou, ik hoop het maar, want ik ga hem draaien.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie!
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel.
13: In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mogen bedrijven en inwoners vanaf morgen geen water meer uit sloten en beken halen. Het heeft te maken met de droogte. Er zijn wel uitzonderingen. Het water mag wel worden opgepompt om stallen te koelen, vee te laten drinken en een brand te blussen. Medewerkers van de jeugdbescherming moeten soms beslissen over kinderen zonder dat ze het kind goed kennen. Door personeelstekorten hebben zo'n 200 kinderen geen vaste voogd, hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat onder meer om besluiten over schoolkeuzes en jeugdhulp voor kinderen wiens ouders het

0: 17 vertragingen. Dit zijn de allerlangste op dit moment. Alvast sterkt als je erin staat. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Daar is een ongeluk gebeurd. 26 minuten extra reistijd. En de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Voorwerpen op de weg. En daar is de vertraging 16 minuten. En dan de A76 Geleen-Keulen. Ja, daar is de weg weer eens afgesloten. 23 minuten extra bij Kunderberg.
1: Hey.
2: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches are looking like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

Ja, als ik dit liedje hoor, dat ja, is misschien een beetje kinky gedachte, maar ik ga hem toch met je delen. Ik denk zelf altijd aan een naakt mannenkoor in een Romeinse arena als ik deze mannen hoor. Ik denk dat het waarschijnlijk gewoon dat Ja, nou ja, goed. We hebben allemaal onze associaties bij dingen. Bastille bij Veronica.

onder je blote voeten. Ergens op een strandfeest bij zonsondergang als je deze hoort. Chris Ria, hij is ergens in de hemel, voor de duidelijkheid, dat wel. Goed.

lekker op de trekker en dan zo'n strootje tussen je tanden. En dan deze plaat van de Eagles keihard door je speakers. The New Kid in Town hier bij Radio Veronica. Had ik echt zo'n leuke app van René binnen. Die zegt, hey Marisa, wij staan op dit moment met 55 trucks bij de Johan Cruijff Arena te lossen voor de concerten van The Weeknd. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Hierna nog 9 locaties in Europa. Half september ben ik wel weer een keertje thuis. Groetjes van de rock and roll trucker René. Nou René, ik wil echt alles weten aan dat live on the road. Dus laat het me even weten via de gratis Radio Veronica app. Jongens, pak je tip.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onder.

0: volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Het is, hoe laat? Jongens, het is al dik vet 11:30 geweest. Je luistert wel naar Radio Veronica. En ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. Het wordt steeds drukker. 19 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste drie. De A12, Den Haag-Lunetten, bij Harmelen. Een half uur aansluiten. En de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Oud-Beierland. Daar is de weg afgesloten. De rechterrijstrook is afgesloten. En dat heeft te maken met het feit dat daar een slagboom was. En die is aangereden. Wauw. 30 minuten vertraging. En tenslotte de A76 Leenkeulen bij Kunnenberg. Ook daar is de weg afgesloten. Dat komt door een grenscontrole. 28 minuten vertraging.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
8: En nu.
7: Marissa.
9: Met

Marisa, deze had ik lang niet meer gehoord. Dat is een leuke app die binnenkomt van Roos. Nou, heel graag gedraaid door de Jackie Graham en Set Me Free. Ja, herken je dat? Dat we natuurlijk gewoon toch maar een klein landje zijn, hè? Maar dat we per regio toch best wel verschillen qua mentaliteit. Dat valt me eigenlijk best wel vaak op. Ik was laatst na de show nog even wat drinken met wat collega's hier in Amsterdam. Ja, nu woon ik zelf in het prachtige Twente. Dus ik schakel dagelijks tussen die twee werelden. Tussen de Randstad en tussen Twente. En op de werkvloer merk ik daar weinig van, hoor. Dat is gewoon hartstikke leuk en gezellig. Maar zodra we dan met z'n allen de kroeg induiken, ja, dat begint dan toch wel een beetje de cultuurshock. Weet je, als je in Twente bier wil, dan bestel je gewoon een halve liter. Wij noemen dat een biertje. Hier in de Randstad gaan ze gewoon heel hard op zo'n lullig fluitje. Die beginnen gewoon heel rustig. Dat doen we in Twente niet. Dus ik kan een halve liter als enige. Na een uurtje zag ik mijn collega's eigenlijk steeds verbaasd te kijken naar me. Ze van, hey Maries, waar laat je dat allemaal? Kan je zo dan wel naar de trein lopen? En toen dacht ik, ja jongens, er is gewoon helemaal niks met mijn drinktempo. Dit is dus gewoon, ja, dit is zo'n diep geworteld cultuurverschil. Weet je, laten we eerlijk zijn. Als je in Amsterdam 3,5 liters wegwerkt, dan ben je een alcoholist. En doe je hetzelfde in Twente, ja, dan ben je de Bob. Ja, het is wel.

0: Jongens, ik ga het paard uit Leiden verlossen. En zometeen veel plezier met Sander.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Sega Fredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Waarom Simyo.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten. Nieuw voor de kippiepan. De Dippiebar. Met 3 heerlijke sausjes.
11: Kippie.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nederland.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal in Gelderland mag je vanaf morgen door de droogte geen water meer uit sloten en beken halen. Branden ermee blussen en vee laten drinken mag nog wel. Tussen 12 en 6 mag je ook stallen koelen en appel- en perenbomen besproeien. In Amsterdam zijn 4 nepagenten aangehouden. 3 minderjarige meisjes en een man van 21. Ze hadden tegen een hoogbejaarde vrouw gezegd dat er in de buurt werd ingebroken en dat ze haar sieraden moest klaarleggen. Die zouden worden opgehaald. De vrouw vertrouwde het niet en haalde de buurvrouw erbij. Die belde de politie. De brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is helemaal uit. Alle 60 brandweermensen zijn vertrokken. De brand ontstond vannacht, maar waardoor is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Van het gebouw is door de brand niks meer over. Het moest ook voor een deel worden gesloopt om te kunnen nablussen. NOC-NSF komt met een businessclub voor de Olympische Spelen van 2028 in Amerika. Voor €25.000 kunnen organisaties zich verbinden aan Team NL. Er worden speciale evenementen georganiseerd, zoals een netwerkdiner tijdens de Spelen. De businessclub gaat The Orange Alliance heten. Veronica weer, het is zonnig en warm. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 tot 32 graden. Dan nog Radio Veronica Verkeer. Op dit moment 4 vertragingen langer dan 10 minuten. De A7 richting Bremen. Bij de Nederlandse grens is de afrit afgesloten. 11 minuten vertraging heb je daar. De A12 richting Lunetten bij Nieuwegein. Door een ongeluk met een vrachtwagen wordt je aangeraden om de ring Utrecht-Zuid te volgen. Bij Nieuwegein staat 39 minuten aan vertraging. De A29 richting Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug. Daar is de weg afgesloten door een verkeersstop. Betreft een aangereden slagboom. 35 minuten oponthoud. En op de A76 richting Keulen bij de Duitse grens is de weg afgesloten door een grenscontrole. Daarachter staat 25 minuten aan stilstaand verkeer. Houd in de gaten via de app van Flitsmeister.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee!

0: en meer. Hubo helpt.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that

Goedemiddag, het is 11 over 12 op deze 14 juli 2026. Lekker warm buiten, lekker warm in Nederland. Een beetje afkoelen tijdens de lunch met Radio Veronica en de beste muziek alle tijden. Wat dacht je van Douwe Bob zometeen met This World Is Our Home. En ook de Pointer Sisters met Automatic hoor je zometeen, als mede ook de Bloodhound Gang. En ik zit alweer met een schuin oog naar de crypto-opgave te kijken van vandaag. Hij komt niet uit mijn koker vandaag. Des te leuker, want hij is pinter, kan ik wel zeggen. Gaan we zo meteen spelen.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Fiede op de A4 Den Haag Amsterdam vanaf de hoek. 14 minuten. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk. 12 minuten verkeer wordt daar ook omgeleid. A12 Den Haag Lunetten vanaf Harmelen. Een half uur vertraging door een ongeluk. A29 Rotterdam Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 26 minuten fiede. A58 Bergen op Zoom Tilburg vanaf Breda. 12 minuten. En de laatste de A76 Geleen-Keulen. Dat is voor de Duitse grens. 25 minuten aan grenscontrole.
0: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
0: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu.
0: Sander.

0: Lady Gaga, Veronica en Bad Romance.
1: De Radio Crypto.
0: Even lekker puzzelen tijdens de lunch in die grote muziekdatabase van Radio Veronica. Daarom is een cryptische omschrijving van één liedje. En die hoort bij een liedje dat ik zo meteen ga draaien. Na Doe Maar en Madcon en Ray Dalton met Don't Worry. Die komen er allebei aan. Daarna een liedje waar je nu alvast even je vingers aan kan branden. Of je mond in dit geval. Je mond verbranden onder het viaduct. Dat is namelijk de opgave. Je mond verbranden onder het viaduct. Ik zie de nieuwslezer Joost ook. Die knikt voldaan. Die heeft hem. Maar heb jij hem ook? Laat het even weten via een gratis appje via de Veronica-app. En als je het niet weet, dan kom je er binnen 6 minuten achter.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Don't Worry About a Thing. Madcon en Ray Dalton bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Je mond verbranden onder het viaduct, dat was de opgave van vandaag. Dat ging niet over hot water van Level 42. Daar kwam Martin Doorn mee. Maar Helene Iversen, die zat te luisteren. Hallo Helene.
2: Goedemiddag.
0: Hey, en jij belt, waar bel je vandaan?
2: Ja, vanuit Frankrijk. We zijn vanochtend uit Bretagne vertrokken richting Normandië.
0: Kijk.
2: Dus we zijn van vakantie op de terugweg.
0: Lekker, een beetje Radio Tour de France op Veronica.
2: Nee, Veronica.
0: Ja, zeker. Heb je nog wel iets van de tour meegekregen? Leeft dat daar heel erg of niks gezien?
2: Ja, het leeft wel heel erg, maar dat is niet mijn sport, zeg maar. Dus ik heb het niet echt gevolgd. Nee.
0: Hebben jullie vakkundig ontweken?
2: Precies.
0: Ja, je luistert lekker inderdaad naar Veronica met de Radio Crypto net. Je mond verbrandde onder het viaduct. Waar moest je aan denken? En kun je ook uitleggen voor alle mindere goden die het niet wisten hoe je op je antwoord bent gekomen?
2: Nou ja, ik dacht onder het viaduct, dat moet under the bridge zijn. Ja, en je mond verbranden, dat doe je natuurlijk aan Red Hot Chili Peppers.
0: Kijk.
2: Als je daar te veel van eet.
0: Ja, heel goed. Dat is een prachtige redenatie. Dat is het liedje wat we zochten. Dat levert jou een Veronica platentas op. Ik weet niet of jij sneller thuis bent of dat die platentas al eerder thuis komt. Maar we gaan ons best doen.
2: Ik heb geen flauw idee, maar ik vind het hartstikke leuk. Dankjewel.
0: We gaan hem opsturen. En fijne vakantie nog, hè?
2: Ja, bedankt hoor. Goeie uitzending.
0: Vind ik ook.

0: Redbox en For America op Radio Veronica. Ik kijk even naar links, naar mijn souffleur, wat we zo meteen gaan draaien. Ah, Spin Doctors.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis.

0: Nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Simpel klantenservice met Els.
5: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
4: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
5: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
6: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar.
10: Ja. Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Vandaag wordt in Frankrijk de Franse Revolutie herdacht. En in Parijs is een parade. Daarin lopen 8 Nederlandse militairen mee... en nog een paar honderd van andere landen om Oekraïne te steunen. Thema is het ontwaken van Europa als militaire macht... met als boodschap dat Europa klaar is om zichzelf te verdedigen... nu de VS steeds meer afhaakt. Boerenorganisatie LTO noemt de droogte nog geen rampscenario... maar dat wordt het wel als het zo warm blijft en het niet regent, zegt een woordvoerder. In sommige gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten en beken halen om hun gewassen te besproeien. Het laten drinken van vee met dat water mag wel. Rusland zegt dat het niet achter gecoördineerde cyberaanvallen in het Westen zit. We horen nooit bewijs, zegt het Kremlin. Verschillende Europese landen riepen gisteren de Russische ambassadeur op het matje. Zo wilde Nederland uitleg over het hacken van privécamera's langs routers voor het vervoer van militair materieel. En het is een raadsel waar 20.000 kilo Emmentaler kaas is gebleven. Die was ingeladen in het Duitsland.

0: Dunk. Bank of the Free.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

I just died in your arms tonight. It must have been something you said. Wat is daar dan gezegd? Grote woorden, denk ik. Welkom bij de lunchshow op Radio Veronica. Misschien zit je alvast klaar voor het top 3000 milliseconden spel zometeen. Ik ga je over een liedje op drie ga ik de proefopgave laten horen. Dus geniet ondertussen nog even van de Black Eyed Peas, The Police en nu de nieuwe van Teddy Swims. En daarna mag je gaan puzzelen en gaan raden voor de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel.

0: Club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Black Eyed Peas op Radio Veronica en Don't Lie. Zometeen een nieuwe editie van het Top 3000 Milliseconden spel met dat fantastische gezelschapsspel Remember the Music in. Het zit in 3 edities. Je mag zelf kiezen als je wint, als je hem goed hebt, welke je dan pakt. We hebben Van Eigen Bodem, we hebben movies en series en we hebben ja, eigenlijk de beste muziek aller tijden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een beetje... Ik speel het gewoon zo vaak. Ik heb gewoon die hele beste alle tijden. Die heb ik eigenlijk wel uitgespeeld. Als mijn vriendin nu een fragment opzet. Dan zeg ik, ja, dat is die. The Queen, Police, pam, pam, pam. Dus die hebben wij aan de kant gelegd. En we zijn nu met movies en series begonnen. En avonden achter elkaar spelen we dat. Je kunt het ook gewoon niet wegleggen. Dat vind ik het leuke eraan. Het is gewoon lekker muziek raden. En superleuk om met vrienden en familie te doen. Op warme, plakkerige zomeravonden na een barbecue. Dus die zit in het pakket als mede een Veronica t-shirt. Veronica platentas en een Ectom in de Morgen kurkentrekker. Gaan we zo meteen allemaal weggeven. Maar eerst moet ik je de proefopgave van vandaag laten horen. En die klinkt als zo.
1: 1000 milliseconden.
0: Klinkt als volgt. Dat was wat ik zocht. Ja, welk liedje is dat? We hebben deze man waar het over gaat, hebben we al een keertje eerder gehoord in dit radioprogramma. Doe daar je voordeel mee. En als je het weet, stuur het goede antwoord even door via een Veronica WhatsApp bericht. Dan ben je zo meteen misschien wel mijn kandidaat. En maak je dus kans onder andere op dat spel Remember the Music.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Alle verf super voordelig.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan. Deze week in de bonus: A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Radio Veronica verkeerde Flitsmeister file op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 27 minuten. A50 Arnhem-Oss vanaf Ewijk 26 minuten door een ongeluk. En de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens 40 minuten extra.
14: Dit is Radio Veronica. Dit is Radio Veronica.

0: Top 3000 milliseconden spel.
1: Met weer een kans op dat fantastische prijzenpakket met een Veronica t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. Het kan allemaal van jou zijn als je even lekker meedoet. Wij gaan vandaag spelen met Kellyant Koudekerke.
2: Ja, hallo.
1: Hey, en waar ben jij naartoe onderweg?
2: Ik ben naar een buitenspeeltuin met mijn kinderen.
1: Oh, wij zoeken ook nog een goeie. Welke ga je?
2: In Bikkekerke in Zeeland.
1: Oké, okay, dat is voor ons een flink stuk rijden. Maar is het waard? Wat hebben ze daar allemaal?
2: Een piratenschip met water. Kijk. We hopen dat het waard is, ja.
1: Ja, want, moeten jullie er ook ver voor rijden? Ja, Koudekerke is redelijk in de buurt, denk ik.
2: Dat is, ja, dat is 5 minuten met de auto.
1: Ja. Wij waren laatst in Naarden naar Oud-Valkenveen. Dat was ook helemaal top.
2: Oh, dat is ook leuk, ja.
1: Dus mocht je daar nog een keer in de buurt zijn, dan ja, dat is helemaal gek.
2: Ja, nou, met kinderen zijn alle tips welkom.
1: Ja, zeker. Het was alleen heel sneu, want ik stond met mijn dochtertje Mickey in de rij voor de rijdende paardjes, konijnen en dat soort dingen. Maar ja. Ik was even vergeten Mickey op te meten. En toen waren we aan de beurt en er kwam een prachtig konijn voorgereden waar wij dan op mochten zitten. Maar toen was de jongen die, laat me zeggen, dat ding bediende, die was heel erg streng en wij mochten niet op het konijn, want Mickey was te klein.
2: Ja, dat is zielig. Ja.
1: Het voordeel was wel dat Mickey dusdanig jong is dat ze ook niet hoefde te huilen. Het was gewoon,
2: Okay.
1: Ja, dus dat was top.
2: Okay. Dat scheelt.
1: Dus mijn advies, meet je kinderen even goed op voordat je in de rij gaat staan, want anders dan kan het wel eens een grote teleurstelling worden.
2: Ja, goede tip.
1: Ja, graag gedaan. Dat waren wel de tips voor zover die ik nu ga geven. Want nu moet je het helemaal alleen gaan doen. De Moves Like Jagger, de proefopgave, die draaiden we net en die had je goed. Maar we gaan nog 3 fragmentjes aan je laten horen. En we beginnen even met een makkelijke 3000 milliseconden voor een Ekdom in de Morgen kurkentrekker.
0: 3000 milliseconden.
1: Wie is dit met wat? Titel of artiest is genoeg.
2: Oh, wat erg.
1: Dat geeft niet. Een one-hit Sannetje. Ik wil het nu van je horen.
2: Lenny Kravitz?
1: Oh ja, het lijkt erop. Nee, maar is niet goed. Het is... Gavin DeGraw.
2: Oh, ja, tuurlijk, ja.
1: En I Don't Want To Be. Nou, we zijn warm gedraaid. We gaan spelen voor een Veronica t-shirt voor het fragment van 2000 milliseconden. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: 2000 milliseconden.
2: Dat is Anouk. Met Are You Kidding Me?
1: Ja, Are You Kidding Me, zeker. Yippie. Laatste fragment voor het gezelschapsspel Remember the Music. Als je een hele dag in de buitenspeeltuin bent geweest, dan wil je thuis natuurlijk gewoon, als de kinderen op bed liggen, even lekker ontspannen met je partner. Nou, dan is dit spel helemaal te gek.
2: Ja, nou, we gaan het proberen. Het
1: laatste fragment is dus 1000 milliseconden en daardoor krijg je hem 2 keer te horen. Succes.
0: 1000 milliseconden.
1: Snel, hè?
2: Ja, dat is snel. Ja.
1: Oké, okay, nog 1 keer de focus. Dit is de laatste keer dat je hem krijgt te horen.
0: 1000 milliseconden.
2: Bruce Springsteen?
1: Ja, dat is goed. Weet je het liedje ook? Hebben ze misschien ook wel in de buitenspeeltuin zometeen een...
2: De River?
1: Ja, Lazy River.
2: Oh, Lazy River.
1: Nee, The River heet het, ja. Maar Bruce Springsteen had je al goed, dus die heb je helemaal zelf binnengesleept. Superleuk, goed gedaan.
2: Oké, dankjewel.
1: Het spel Remember the Music gaan we in de platentas stoppen. En de Ekdom in de Morgen. Nee, het Radio Veronica t-shirt, want Anouk had je goed. Dus het spelletje, ja, t-shirt stoppen wij in de platentas en die heb je allemaal gewonnen.
2: Nou, superleuk. Dankjewel.
1: Veel plezier. Laat even weten hoe het was. En we gaan de prijzen zo snel mogelijk naar je opsturen.
2: Nou, super. Dankjewel. Fijne uitzending.
1: Jij ook, Kelly. Doeg.
2: Joehoe, doeg.
1: Even een liedje in de basistijd. Bruce Springsteen.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Cadeau. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis.

0: prijs. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met 20.000.

0: Youfone.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 2:00.
10: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Vrijspraak voor de Duitser die 6 jaar geleden een 14-jarig meisje doodreed bij Marken in Noord-Holland. Ze werd aangereden nadat ze van huis wegliep. Maar de bestuurder van de auto had haar niet gezien en dacht dat hij een dier had geraakt. Justitie had 8 weken cel geëist voor het niet goed opletten en het doorrijden na een ongeval. Volgens de rechter ontbreekt het bewijs dat de man niet genoeg heeft opgelet. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen, meldt de Belgische media. Het gaat om een groot gebouw dat nu gerenoveerd wordt en waar kantoren en appartementen in komen. Zo'n 200 mensen waren aan het werk en zijn geëvacueerd. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Meerdere mensen zouden nog vermist zijn in het Brusselse gebouw. De brand is wel onder controle. En aan rustdag zijn de wielrenners in de Tour de France begonnen aan de 10e etappe. Op de Franse Nationale Feestdag wordt een bergetappe met 7 beklimmingen gereden in het Centraal Massief, op weg naar skioord Le Lioran. De Sloveen Pogacar rijdt in de gele leiderstrui en heeft ruim 2,5 minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. Het weer volop zon bij 26 tot 31 graden. Morgen is het rond 29 graden.
11: Zo, dat zijn temperaturen, zeg. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 26 vertragingen, totale lengte 83 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Airport Maastricht-Aken en Maastricht-Noord door een ongeluk ruim 3 kwartier daar. A12 Den Haag-Lunetten tussen Harmelen en de Galen-Kopperbrug 40 minuten. En de laatste de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Maasbrug door een ongeval daar 1 uur en 7 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20%.

0: Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: lekker is die toch, hè? Heerlijk. All summer long, Kid Rock hoorde je. Oh, wacht even, dat is helemaal de verkeerde, joh. Ik zit meteen de verkeerde knop in te drukken. Ik zie Siets en ik zie dit, hè. Dit is toch echt wel bizar dat dit het effect is als ik jou zie. Ja, nee, je bent er al, gelukkig. Nou, dit klinkt beter, ja. Dit is beter, dit is meer wat we bedoelen, hè, uiteindelijk. Ja, Kid Rock, All Summer Long, Timo van der Zanden, die vroeg hem aan. Die zegt, ik ben onderweg naar het strand met mijn vriendin. We hebben heel veel zin in All Summer Long. Ja, en dan weet jij natuurlijk wel uit welk liedje, uit welke twee liedjes dit nummer is opgebouwd, Siets. Ja,
1: dat is Lynyrd Skynyrd.
0: Ja, Sweet Home Alabama. Ja. En The Werewolves of London. Ik zit even te kijken of ik die kan vinden. Want dat is een liedje wat, ja, wat mensen toch eigenlijk wel vergeten.
1: Ja, ik was hem ook al weer kwijt.
0: Dat die, kijk, ik zal even een klein stukje van The Werewolves of London starten. Omdat dat je dan het idee van het eigenlijk lijkt het toch meer daarop dan op Sweet Home Alabama. Ja, ja toch? Onthoud die naam, Warren Zevon. Oké, je bent welkom bij de Bonanza. Je mag aan gaan vragen waar je zin in hebt. Wat vind je leuk muzikaal gezien? Laat het weten via de Radio Veronica-app. En wie weet kan ik het zometeen voor je gaan draaien. En Rihanna van Domme, die vraagt zich nu al af, is er misschien nog plek voor Like a Prayer van Madonna? Dat was namelijk mijn eerste single. Nou ja, Rihanna, dan maken we toch gewoon plek voor jouw eerste single. Madonna!

Jurre van de Bos. Want die had namelijk een appje gestuurd via de Radio Veronica. Die zegt, net tickets gekocht voor het concert van Sommieu voor volgend jaar. Ik ben er vroeg bij als fan van de band. Ja, en het is mooi om te zien ook dat deze band echt een hele schare fans heeft. Die alleen maar groter lijken te worden. De band was een jaar of 5 geleden, kende bijna niemand ze. En ineens zijn ze uitgegroeid tot een superband. Zanger heeft het even moeilijk gehad met zichzelf en zo. Maar is weer omhoog geklauterd. En staat weer nu met volle zalen, met vol enthousiasme voor volle zalen, gelukkig te zijn en mensen gelukkig te maken, zoals bijvoorbeeld Jurre van de Bos. Dankjewel voor je suggestie. En ik zie sowieso veel leuke suggesties binnenkomen via de Radio Veronica-app. Ilona bijvoorbeeld, die is sinds lange tijd weer op een sloepje met haar gezin. Dat zijn lekkere bezigheden voor deze heerlijke dinsdagmiddag. En ik zag Maarten ook. En Maarten die is naar de kringloopwinkel geweest. Die heeft daar lekker LP's gekocht. Kijk, dat zijn ook leuke dingen om te doen. En als er toevallig wat opstaat, Maarten, waarvan je zegt, nou ja, dat zou ik wel willen horen, dan ben je natuurlijk bij deze van harte uitgenodigd. Alles wat je zou kunnen verzinnen, muzikaal gezien, zou in principe gedraaid kunnen worden. Het gaat nog wel even langs een kleine selectie. We kijken er even samen naar. Maar het kan heel goed zijn dat jouw liedje dan voorbij komt. Laura die heeft een waanzinnig goede plaat aangevraagd. Ze zegt, ja, de band die hoor je nog wel eens regelmatig, maar dit nummer hoor je net iets minder vaak en ik vind dat hij een plekje verdient op de radio. Dus bij deze zou je misschien The Chain kunnen draaien van Fleetwood Mac. Supergoeie suggestie, Laura. Dankjewel voor het aanvragen. Zet je speakers harder, want hier is voor jou Fleetwood Mac bij Veronica.

0: Alsof je uitgelachen wordt. Gala, Free From Desire hoorde je hier zo bij Veronica tijdens de Bonanza. En Elske van Rijn die is blij, want het is dus haar favoriete karaokeplaat. Benieuwd of Elske hem ook heeft meegezongen. Dikke kans van yes, denk ik. Even naar de klok kijken. Nou, toch alweer bijna 2:30. Steeds heeft het laatste nieuws voor ons. Steeds, goedemiddag.
1: Goedemiddag Dennis. In heel Zeeland mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. De provincie wil duidelijkheid en geen uitzonderingen. Gemeenten mogen, nu er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod is, wel vergunningen geven aan verenigingen en stichtingen. Volgens Zeeland is er dan meer toezicht en handhaving nodig en daar zijn niet genoeg mensen voor.
0: Oké. Okay. En hoe is de situatie op de weg? Onze eigen driver seat, die zit er bovenop. Waar staat het vast?
1: Op een paar plekken is het echt al behoorlijk druk. Meer dan 100 kilometer aan files in totaal. Ik noem een paar opvallende. De A12, daarna richting Utrecht. Voor Lunette een 30 minuten extra. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 1 uur extra, daar is een ongeluk gebeurd. Rechterrijs ook dicht. Je kunt maar beter omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. Tot slot, door dat ongeluk op de A50 ook druk op de A326. Nijmegen-Ravenstein is dat voor knooppunt Pankhoef. Een 30 minuten.
0: Iedereen die vast staat op dit moment, even een hart onder de riem steken. Doe je even mee?

0: gevraagd door Veerle Bosman. Wil je iets van Somber draaien, zegt Veerle. Nou ja, dat lijkt me geen enkel probleem. Homewrecker, een van de leuke liedjes. Maar ook de nieuwe single is hartstikke leuk. My Body Isn't Ready heet die. En daar ga je ongetwijfeld nog veel van horen. Ja, bijna 3:10 op dinsdagmiddag. Tijd voor een stukje romantiek op de radio. Thierry, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voor jou is het een bijzondere dag vandaag.
1: Ik weet het.
0: Ja, want wat is er aan de hand?
1: Mijn knappe vrouw is jarig vandaag.
0: Ah, dat is wel even een momentje om bij stil te staan natuurlijk. Wat heb je vanmorgen aan haar gegeven?
1: Een hele mooie ketting.
0: Kijk, het mocht wat kosten.
1: Zeker weten.
0: Zijn jullie al lang getrouwd maar, eigenlijk?
1: Is het waard?
0: Ja, natuurlijk is het, want je kan ook niet anders dan je bent op de radio natuurlijk. Hey, zijn jullie al lang getrouwd of niet?
1: Nee, nog ineens 3 jaar.
0: Kijk. Dus het is allemaal nog, eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zijn net de witte broodweek een beetje voorbij.
1: Ja, die zijn we wel voorbij inmiddels, ja.
0: Ja, hebben we af en toe wel een conflictje gehad natuurlijk al een keer.
1: Och man, nou wat scherp.
0: Ja, vertel.
1: Nee.
0: dat hou je voor jezelf, dat is misschien ook maar beter.
1: Nee,
0: dat
1: was grapje hoor, we hebben het hartstikke leuk nog steeds.
0: En altijd als er dan wat dreigt te gebeuren, toch weer even goed maken. En er is vandaag haar verjaardag. Ik weet, je mag nooit aan een vrouw vragen hoe oud ze geworden is. Je gaat dus ook niet over je vrouw vertellen hoe oud ze geworden is. Of ga je dat toch doen?
1: Nee, doen we niet.
0: Nee, hè? Hey, ergens tussen de?
1: Tussen de 20 en de 80.
0: Kijk. Ja, dat doe je heel slim dit. Dit wordt een mooie avond voor jou. Ik heb er een goed gevoel over, Thierry.
1: Ja, ja.
0: Hey, hoe heet je vrouw eigenlijk?
1: Theresa.
0: Is ze in de buurt?
1: Ik kan wel even naartoe lopen.
0: Ja, loop er even heen. Haal er gewoon even gezellig bij.
1: Kan ik tussendoor nog even de groetjes doen aan mijn fijne collega Joost, die nu kaart staat te werken?
0: Als ik nu nee zou zeggen, dan is het al gebeurd, hè? Dus
1: ja, nou,
0: bij deze groetjes zijn overgekomen.
1: Hier komt ze.
0: Theresa.
1: Wat zeg je? Oké, hier komt ze.
0: Ja, Theresa. Goedemiddag.
2: Hey, Ada.
0: Hi, Theresa. Van harte gefeliciteerd, hè?
2: Oh, hartelijk dank.
0: Je spreekt met je vrienden van Radio Veronica.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Oké.
0: Ik heb gehoord dat jij de allerleukste vrouw van Nederland bent.
2: Nou, dat schijnt zo te zijn, inderdaad. Ja.
0: Nou ja, als ik Thierry zo...
2: Altijd, maar,
0: nee, wat zijn de momenten dat Thierry jou wel achter het behang kan pakken?
2: Nou, in de overgang.
0: Oh. Dus,
2: en dat gaat een beetje met de pieken en dalen.
0: Ja. De hormonen vliegen af en toe tegen het plafond.
2: Nou, die
0: klotsen
2: tegen de
0: punten,
2: ja.
0: Oh ja?
2: Jeetje. Maar ik zit nu in een goede fase eventjes.
0: Kijk, nou ja, en je bent jarig vandaag. En Thierry is zo vriendelijk geweest om een klein eerbetoon voor je op te zetten hier op de radio. We gaan het eerbetoon langzamerhand muzikaal omlijsten. Met een liedje dat jij heel erg mooi vindt. Hij zei namelijk, ja, ze is zo'n ongelofelijke fan van Bach.
2: Bach?
0: Ja, dat klassieke. Dus heeft hij dat niet goed begrepen?
2: Nee.
0: Nee hoor, dat is een grapje. Nee. Ja, is een grapje.
2: Oh.
0: Nee, hij zei Eric Clapton. En welk liedje vind jij dan?
2: Oh, I Shall the Sheriff.

Ja, Natasha Bedingfield, hoe zij ineens na zoveel jaar weer succes heeft met dit liedje, wat eigenlijk al een tijdje oud is. En zo stond ze ook gewoon op Pinkpop afgelopen editie. Unwritten hoorde je Tessa van der Velde, die wilde hem horen via de Radio Veronica. Vroeg ze de baan en Guus van der Plas, die heeft de zomervakantie geboekt. Twee keer raden waar hij naartoe gaat. Ja, hij vroeg deze aan. Bengals, Walk Like an Egyptian.

vanaf deze plek alvast Guus een mooie vakantie wensen. Daar in Egypte, daar gaat hij naartoe. Walk Like an Egyptian was de plaat die hij aanvroeg. En ik kan me voorstellen, als je dan bezig bent met je vakantie, je bent het aan het voorbereiden, dat je dan denkt, ja, welke muziek hoort daar dan bij? Nou, dit is de soundtrack, denk ik. Olivier de Haan, die wilde graag de Bucketheads. Kunnen we ook.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
5: Kippie.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Voor inbrekers.
23: Hoppa!
24: Plus, de anti-inbraakhulp van Interpol

0: Zet je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: van mijn favoriete band aller tijden. En we hoefden niet lang na te denken over welke band dat was. Dat was inderdaad Queen. Toch ook wel grappig. Er is hier iemand in de studio, we noemen geen namen. Maar die zei... Hey, maar wist jij dat die Queen... Dat een grote inspiratiebron geweest is voor Lady Gaga? Dat dit nummer is geweest? Ik dacht echt dat iedereen dit wist, maar... Ja, er zijn dus mensen die dat nog steeds niet helemaal zeker weten. Jij wist dat wel, toch?
1: Uiteraard wist ik het.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Leuk, er komt veel binnen. En dat is fijn om te zien, want de bonanza is er nou eenmaal voor jou. Jij mag gaan bepalen wat er gedraaid gaat worden. En dat kan je tot 4 uur nog doen. Wat wil je horen? Wat is een liedje dat echt past bij de dag van vandaag? Wat de soundtrack van deze dag zou kunnen zijn? Als je dat even doorgeeft via de Radio Veronica app... dan gaan wij even kijken of dat allemaal haalbaar is, of dat gaat lukken. Ik moest wel lachen om een berichtje van Wilfried. Wilfried die heeft namelijk gewoon even een soort keuze gegeven. 3 liedjes, we mogen zelf gaan uitkiezen. Ik zal zometeen even de liedjes aan je voorstellen welke dat zijn. Eerst even het favoriete liedje van Irene Hamel draaien. Zij zegt, ja, ik zit hier een beetje weg te kwijnen op kantoor. Collega's zijn op vakantie, ik zit hier in mijn eentje. Dus laat me dan ook maar even een klein dansje doen. En dat wil ze graag doen op Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling, die hoor je nu hier.
2: Radio Veronica, join the

0: toch afvragen. You ain't seen nothing yet. You're the Backman Turner Overdrive. Stefan die vroeg hem aan via de Radio Veronica app. En dat is een goede suggestie, Stefan. Oh, heerlijk. Even kijken. Ik zie wat binnenkomen waarvan ik denk... en ik had het er net al een beetje over. Ja, en er hoort een liedje bij. Rob die start er altijd deze in, hè?
1: Ja.
0: Dan gaat het over wie van de drie... En in dit geval zijn het drie suggesties van Wilfried. Die zegt, ik zit hier lekker te werken met de airco op de hoogste stand. Ik heb zin in een lekker plaatje. En hij heeft drie suggesties doorgegeven. Mogen wij kiezen? Nou, zullen we het even doornemen wat hij heeft doorgestuurd?
1: Allemaal zomerse liedjes, hè?
0: Allemaal zomerse liedjes. Ja. Hij heeft echt de zomer in zijn bol. Dat liedje zit er dan niet bij van André Hazes. Maar muzikaal gezien is dat wel het geval. Hij zegt, wat dacht je van Chris Rea, All Summer Long? Hij kiest ook voor Motels, Suddenly Last Summer. Is ook een waanzinnig mooi liedje. En hij zegt Texas en Summer Sun, aan u de keuze. Dus wij mogen nu gaan kiezen. Dus ja. Ik zou zeggen, ik kan het natuurlijk heel autoritair zelf gaan doen nu. Dat vind ik niet zo. Dat vind ik niet chic. Dus ik geef de optie aan jou, Siets.
2: Oeh.
0: Als jij er nou eens even eentje uit zou kiezen.
2: Als ik echt mag kiezen, dan zou ik toch wel nu heel erg zin hebben in die Texas, Summer Sun.
0: Texas, oké. Okay. Ja. Ga ik er voorbij. Ben je wel eens in Texas geweest eigenlijk?
2: Nee, ik ben nog nooit in Texas geweest, maar het schijnt er wel heel warm te zijn.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Het grappige is, Texas komt helemaal niet uit Texas, hè? Die komt uit Glasgow. Ja, dat verwacht je ook niet. Maar in dit geval, nou ja, we hebben dus gekozen, Wilfried, voor deze van Texas. Dankjewel voor het aanvragen. En hou vol nog even airco op de hoogste stand. En lekker doorwerken. En je moet maar zo denken. Het wordt vanzelf 5 uur. Of 6 uur. Of hoe laat je ook klaar bent. Texas.

die wilde hem graag horen uit Dordrecht. Bitches, you should be dancing. Zegt, ik moet altijd aan mijn vader denken die per se wilde dat ik op dansles ging als jochie. Daar heb je later altijd nog wat aan, zei hij. Ja, nooit meer gedanst, maar wel leuk om deze plaat weer eens te horen. You should be dancing. Wat wil jij horen? Laat het even weten via de Radio Veronica app. De Bonanza is er nog tot 4 uur met nu muziek van Benz & Boone. I'm sorry I'm here for someone else.

0: Nieuwe single is uit van Benson Boone. Die heet The Time of My Life. En volgens de fans zit er ook een nieuw album aan te komen. Ik moet je zeggen, daar kijk ik best wel naar uit. Je hoorde I'm Sorry I'm Here for Someone Else. Even kijken, hoe laat is het? Inmiddels alweer zo laat. Ja, 4:01. Hoogste tijd voor de headlines. Siens Roskam, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee voormalige ambtenaren in Rotterdam die zijn omgekocht, hebben in hoger beroep 3 en 6 maanden cel gekregen. De mannen hebben in ruil voor tonnen en ook dure fietsen en horloges geregeld dat een bevriende aannemer bestratingswerk kon doen. Daarvoor werden veel te hoge rekeningen betaald. In totaal is Rotterdam voor 2 miljoen opgelicht.
0: Even kijken hoe de situatie op dit moment op de Nederlandse wegen is. Siens Roskam heeft het antwoord. Onze eigen driver's seats.
1: Ja, de spits is nu echt wel begonnen hoor, Dennis. Dat kun je wel merken. Zo'n 60 meldingen al. We gaan al richting de 300 kilometer in totaal straks. Dit zijn nu de meest opvallende. Geen superlange, dat moet ik er dan wel weer bij zeggen. Toch is het vervelend als je erin staat. Op de A20 bijvoorbeeld. Gouda Hoek van Holland voor Terbrechtseplein een kwartier extra. A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen 13 minuten. En op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein ook een kwartier.
0: Hou vol mensen. Het komt goed. Uiteindelijk ben je gewoon straks weer lekker thuis.
2: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele
0: goeie lekker meezingen.
2: Ja. Niet zo chagrijnig, hey. We gaan er tegenaan.
0: Woehoe.
2: Een hele goeie middag.
0: Hey Dennis, zegt hier iemand. We gaan het zwembad in Frankrijk op dit moment. Dat is Martijn. Hij zegt de hele week al 37 tot 39 graden. Graag een liedje van de Power Station. Some Like It Hot. We want-

0: Paul McCartney en Wings. Wat mij betreft Paul McCartney op zijn allerbest. Even los van de Beatles dan, hè. Ja, bedoel, daar kan je natuurlijk niet omheen, muzikaal gezien. En ja, de oude man die heeft onlangs een nieuw album uitgebracht. En dat album dat heet The Boys of Dungeon Lane. En daar zijn heel veel critici ontzettend enthousiast over. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben best wel een Paul McCartney-fan. En ik heb met mijn vriend Robbie daar al een wekenlopende discussie over. Ik vind namelijk niet zo... Ja, weet je, ik begrijp wel dat het de grootheid is. En ik begrijp ook wel dat hij op zijn oude dag niet meer klinkt... als die klonk toen hij 35 was. Maar ja, het is ook wel niet meer helemaal... Nou ja, ik ben niet zo heel erg fan. En dat wil Rob niet accepteren. Die zegt, dat kan niet. Je kan niet gewoon Paul McCartney-fan zijn... en dan dit niet goed vinden. Het is een oude man die omkijkt, die nog één keer terugkijkt op zijn leven. Dat moet je mooi vinden, dat moet je voelen. Ik ken jou, Dennis. Jij moet dit ook mooi vinden. En ja, ik probeer het. Maar het is me nog steeds niet helemaal gelukt. Ik ga vooral voor deze Paul McCartney, Band on the Run. En ik sta er niet alleen in, want Rob Overeem, die vroeg hem aan. Die had er ook zin in. En die bedankt ook meteen voor het draaien. Dus nou ja, bij deze... verzoekje ingewilgd en je kan nog even een verzoekje sturen. Het programma duurt niet heel lang meer, tot 4 uur zijn we er nog... maar er is nog wel ruimte voor 1 of 2 liedjes. Dus heb je daar een idee over, heb je iets wat je heel graag per se vandaag zou willen horen... dan kun je je nu melden via de app. Ja, ik wou nummer zeggen, maar...
1: Je hoeft niet te bellen, je mag gewoon

0: zeg. Leo, dankjewel voor het aanvragen. The Killers, Mr. Brightside. En dat brengt ons alweer aan het einde van deze bonanza. Ja, het gaat zo snel. Nog wel eventjes de vraag van vandaag doen. Voor Wout en Frank. Zij stelden mij gisteren een vraag. Nou ja, ze hebben hem even voor me opgenomen, even gesteld. Even kijken wat de vraag is.
1: Beste Dennis, dit is de vraag voor jou.
2: Als jij één collega verplicht met vakantie zou mogen sturen, wie zou dat dan zijn?
1: En dan positief bedoeld. Wie gun je die vakantie?
0: Oké, positief bedoeld. Nou,

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal.
3: En tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 4 uur.
7: En daar is Sietse Roskam.
8: Goedemiddag. Nabestaanden van het 14-jarige meisje dat 6 jaar geleden werd doodgereden bij Marken in Noord-Holland kunnen moeilijk begrijpen dat de man die haar aanreed vrij uitgaat. De familie denkt dat het lichaam van het meisje na de aanrijding is verplaatst, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. De rechtbank ziet ook geen bewijs dat de bestuurder te lang niet goed oplette. Twee Nederlanders die in de Belgische stad Antwerpen met zwaar vuurwerk aanslagen plegen, gaan 4 jaar de cel in. Waarschijnlijk hadden ze het afgelopen jaar gemunt op een drugscrimineel. Ze lieten ook elke keer een boodschap achter dat de crimineel moest gaan betalen. Voor de nieuwe dagopvang van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het Rode Kruis druk bezig. In een leeg kantoorgebouw krijgen de asielzoekers wifi, water en stroom, en er zijn toiletten. Buiten de hekken van het aanmeldcentrum werd het volgens het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers, en daarom stopte de hulp daar. En in ons Zeeland mag met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. De provincie wil duidelijkheid en geen uitzonderingen. Gemeenten mogen, nu er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod is, wel vergunningen geven aan verenigingen en stichtingen. Maar volgens Zeeland is er dan weer meer toezicht en handhaving nodig, en daar zijn niet genoeg mensen voor. Het weer dan zondag van noord naar zuid, 26 tot 32 graden. Vanavond nog lang warm. Morgen zon en sluierwolken, dezelfde temperaturen. En later in het oosten misschien een onweersbui. Tot de spits, die is drukker dan normaal begonnen. Met zo'n 80 meldingen in totaal al bijna 400 kilometer op de Nederlandse wegen. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor knooppunt Everdingen 18 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum zelf nog 18 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg wel weer vrij. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 21 minuten extra. A20 Gouden Hoop van Holland dan voor het Terbrechtseplein daar 16 minuten. En tot slot de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum een vertraging van 19 minuten.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: van Ethos.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Youfone.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

Moonlight Shadow. Mike Oldfield en Moonlight Shadow is vanavond, waarschijnlijk vanmiddag, de allereerste. Dag, lieve mensen. Het is nog maar 9 minuten over 4. En daar zijn we.

0: 26. Dit is in Frankrijk een feestdag, toch?
1: 14 juliet.
0: Ja, dat is vandaag
2: de storming van de Bastille.
0: Mensen, dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank en we hebben een bomvolle show vandaag.
1: Naast muziek staat de Zwarte Cross. Natuurlijk ook in het teken van stunts. Vandaag is de menselijke, let op, katapult getest. En we spreken zo meteen met iemand die daarbij was. Daarnaast maak je natuurlijk ook weer kans op kaarten voor de Zwarte Cross. Hoor je het Veronica Ticket Alarm? Dan moet je meteen een berichtje sturen naar de Radio Veronica app. Vanavond de eerste halve finale van het WK. Spanje tegen Frankrijk. En in eigen land zijn er geluiden dat er nieuws komt over de nieuwe bondscoach vandaag.
0: Ja, ja.
1: Of morgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo meteen
0: ja, ja.
1: Bellen we erover met Koert Westerman. Verder spelen we Woordenjacht. Gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 29 juli 1978 in het Hitarchief na 6 uur.
0: Maar we hebben ook nog
3: de vraag van vandaag.
0: Dat is de vraag van Dennis die heeft hij achtergelaten voor ons. Waar heb je ooit een slechte review over geschreven? Ja, ik doe dat dus niet.
1: Jij schrijft geen slechte review.
0: Nee, ik heb daar een hekel aan. Ik vind dat zo makkelijk.
1: Jij bent wel iemand die achteraf een mailtje kan sturen naar een hotel.

0: Of een mailtje naar het restaurant. Joh, ik heb zo slecht gegeten.
1: Sterker nog, vorige week heb ik erover nagedacht om die man die mij die auto heeft verkocht, waar één wiel van los zat,
0: ja,
1: denk, zou ik dan eens een keer een review maken. Maar heb ik niet gedaan. Ik denk, nee, ik moet hem bellen. Want ik vind dat veel eerlijker dan dat je anoniem op een site iets schrijft waar niemand iets tegen kan inbrengen.
0: En dat geldt ook lekkerder natuurlijk als je iemand belt.
1: Nou, hij moet nog terugbellen, want hij neemt niet op. Dus het heeft ook zijn beperkingen, maar ik ben niet van de reviews. Ik hou er helemaal niet van. Wel goede reviews. Nee, dat is niet waar. Doe ik ook niet. Maar gewoon, nee, geen reviews. En jij?
0: Ja, ik denk dat ik 3 reviews in mijn leven geschreven heb. Ja. Eentje was ooit een keer aan, volgens mij was het verteld hier op de radio ook, over de tuinman die echt verschrikkelijk werk had afgeleverd. En de tweede was, onlangs bij Vrienden van Amstel. Ik ben naar Vrienden van Amstel gegaan, weet je wel, in Ahoy, Rotterdam. Ja. Samen met mijn vriendin. En wij stonden daar heel gezellig lekker te feesten. Lekker wat te drinken. En je kent wel dat moment halverwege de avond dat je dan elkaar vraagt, ja, maar wie gaat er eigenlijk rijden zometeen? Ja. En dan denk je, ja, ik heb allebei eigenlijk net te veel gedronken. Dus we dachten, we blijven daar slapen. Dus daar heb ik in Ahoy nog op mijn telefoon een hotel geboekt. En wij gingen uiteindelijk na afloop naar dat hotel. Blijkt dat bij heel veel hotels, op het moment dat je daar na 2 aankomt, dat ze de kamer gewoon weggeven aan iemand anders. Oh. Dus wij stonden bij dat hotel. Geen hotelkamer. Ja. Dus zei er een taxichauffeur die zei, maar ik weet een heel goed ander hotel. En daar is altijd plek. Dus wij naar dat andere hotel. Dat was een boot onder de Euromast.
1: Ja.
0: En om bij het hotel te komen moesten we eerst door een Chinese supermarkt. En vervolgens hoorde ik allerlei dingen uit gangen komen. Ik dacht, je voor de mensen vermoord, joh. Oh, er gebeuren echt. Ik hoorde dierengeluiden uit kamers komen. Ik ben gaan liggen op bed. Nou, dat was eigenlijk meer een soort houten plank. Vervolgens heb ik 3-4 uur lang daar geslapen in de kamer zonder airco. Met alleen maar schreeuwende mensen om me heen. Toen dacht ik de volgende dag, ik ga wel een reviewtje
1: maar
0: posten.
1: Wat heb je
0: toen
1: dan
0: keek als ik overigens voor het eerst op booking.com. Ja? Toen zag ik dat het hotel al 2 scoorde op booking. Ik heb nog nooit een hotel gelegen.
1: Wat zeg je dan? Wat staat er in je review? Hoe heb je dit samengevat?
0: Opbouwende kritiek uiteraard.

0: Counting Crows bij Radio Veronica en Mr. Jones. 10 minuten voor 4:30 inmiddels geworden. Er is belangrijk nieuws over de Zwarte Cross.
1: Ja, want het is bijna zover, hè, de Zwarte Cross. Vanaf donderdag zijn we er ook bij met Radio Veronica. Je kan nog tickets winnen als je geen tickets hebt. Let dan goed op het ticketalarm, hoor je die voorbij komen. Dan stuur je meteen een berichtje naar de Radio Veronica app en dan ben jij er wellicht bij het hele weekend. En mocht je nou nog twijfelen, kan ik me zomaar voorstellen van joh, zo'n festival, hè, al die herrie, al dat gedoe, is dat nou echt wat voor me? Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, die zei dat naar een festival toe gaan, dat is eigenlijk gewoon heel gezond.
2: Dag lieve mensen, ik kwam een superleuke studie tegen. En die ging over het verschil tussen muziekfestivals bezoeken of een concert bezoeken. Kijk, een concert bezoeken is eigenlijk dan toch min of meer wat passiever, want je luistert en dat is het. Maar bij zo'n festival is het publiek gewoon een onderdeel van het fest, van het feest dus. Je maakt samen dat feest en dat geeft een ongekende binding. Maar die gezondheidseffecten worden beschreven bij zo'n muziekfestival. Hè. Denk aan een positieve zelfbeeld. Je vindt ook anderen positiever. Je kijkt positiever naar het hele leven. Moet je daar? Ongelooflijk. En dan ook nog eens, het kan je echt super losmaken van de dagelijkse sleur. Dus zo'n muziekfestival is echt veel meer dan dat. En het geeft een geweldige effecten op je gezondheid. Nou, fantastisch. Het gaat weer goed, hè? Veel plezier.
1: En wij kunnen die effecten op je gezondheid kunnen wij bewerkstelligen.
0: Nou, mag ik hier even wat op zeggen?
1: Natuurlijk. Ja,
0: ik vind alles van de Zwarte Cross. Maar gezond voor je, dat is het natuurlijk ook. Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Supergezond. Je stapt er met een blij gevoel stap je daar weg. Dat werkt heel goed voor je brein. Echt,
0: wat kan hij enthousiast hierover vertellen? Alsof hij zelf net naar een festival is geweest en nog een beetje in een soort natrip zit.
1: Ja.
0: Of hij toch een klein kristalletje nog onder zijn tong heeft liggen. Het is toch helemaal top. Maar goed, wat wilde je zeggen?
1: Ja, dan gaan ze lippen als je dit zo hoort.
0: Ja.
1: Hoor je nou voorbij komen? Wil jij dat positieve gezondheidseffect ervaren? En bij de Zwarte Cross zijn, hoor je dat ticketalarm voorbij komen? Meteen appen naar de Radio Veronica app.
0: Denk aan Rowan Hazen. Denk aan UB40. Denk aan Direct. Kaiser Chiefs, Within Temptation. Cressip. Wouter Frank. Suzanne Freek. Allemaal zijn ze bij de Zwarte Cross. Donna Summer niet, maar die hoor je wel straks. Of eigenlijk nu al met Last Dance.

0: Er is een reden dat we deze draaien. Donna Summer en Les Dance staat er de top 40 van 29 juli 1978. Dat is de top 40 die vanavond centraal staat in het hitarchief. Het is een lekker lijstje, ik kan niet anders zeggen. 29 juli 78 straks vanaf 6 uur.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En zometeen hoor je hier Siets Roskam met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Ook rechter houdt verkoop DigiD tegen en nieuw tassenbeleid in de trein.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo

0: Radio.
1: Veronica.
2: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica-app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Veronica Weerbericht.
3: Nou, kort samengevat, het is zonnig en van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Vanavond blijft het toch lang warm. Morgen zon en sluierwolken, dezelfde temperatuur als vandaag. Later in het oosten misschien een onweersbuitje. Maar verder valt het mee. Het is 5:02. Dit is het nieuws met Sietz Roskam. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het bedrijf achter DigiD mag niet verkocht worden aan een Amerikaans bedrijf, zegt nu ook de rechter. Het kabinet wil het niet, omdat Amerika dan informatie van alle Nederlanders in handen kan krijgen. Via de rechter probeert het bedrijf achter DigiD het toch zonder succes. Nog altijd is onduidelijk hoeveel doden er zijn bij een brand in een groot gebouw in de Belgische hoofdstad Brussel. Die brak vanochtend uit bij renovatiewerkzaamheden. Het vuur verspreidde zich via de liftschacht waar meerdere slachtoffers zijn gevonden. 6 mensen raakten vermist. En dat is een van de grootste ergernissen in de trein. Mensen die hun tas op een stoel zetten en geen plek voor je maken. Daarom past de NS de regels aan. Tassen moeten voortaan op schoot of in de bagagerekken. Er worden trouwens geen boetes uitgedeeld als je toch een zitplek bezet houdt met je bagage. Het gaat vooral om bewustwording.
3: Maar als je naar Schiphol gaat, ja, en je hebt 2 koffers bij je,
4: ja,
3: en een tas,
4: ja,
3: en een hondenmand,
4: ja,
3: en... Nee, je begrijpt waar ik naartoe wil. Want dat, ja, vind ik altijd zo sneu, want dan zit zo'n hele trein vol. Want dan gaat iedereen heel geïrriteerd naar die meneer of mevrouw kijken. Maar ja, je moet, het is toch goed dat je met de trein naar Schiphol gaat?
4: Ja, zeker, maar daar heb je dus bagagerekken voor. En als je echt grote koffers hebt, dan blijf je op het balkon, zoals ze dat noemen. Dat is dat halletje bij de ingang, waar nog geen stoelen zijn.
3: Maar dat vind ik echt zo armoedig.
5: En dat is vaak druk, hoor. En als je dan lang in de trein moet, moet staan, weet je wel, die klapstoeltjes doen het nooit.
4: Ja, regel dan gewoon een taxi.
3: Heb jij weer een punt.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Drukker dan gebruikelijk. 91 meldingen, 412 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A2 Amsterdam, Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Everdingen, 21 minuten. De A4 Amsterdam, Rotterdam. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Ketelplein. De 23 minuten A16 Breda, Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein, 32 minuten. De A27 Utrecht, Gorkum. Tussen Rijnsweerd en Knoopend Everdingen. Daar sta je 31 minuten te wachten. En de N11, dat is Bodegraven. Daar zit een goede McDonald's ook. Richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en de aansluiting met de A4. Daar 3 kwartier vertraging door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Wil je compleet overzicht met alle files en alle flitsers? Dan moet je even naar de app van Flitsmeister.
3: Zo is het ook, mensen. Nou, succes en sterkte met alle drukte.
6: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven door een groot...

0: Man at Work en Down Under in de middagshow bij Radio Veronica.
1: Na feesten en drinken en tonaas.
2: De Zwarte Cross beleef je bij Radio Veronica.
0: Ja, en vlak voor die Man at Work, of eigenlijk helemaal aan het begin, hoorde ik daar toch een bijzonder geluidje voorbij komen.
3: Zeker het Radio Veronica Ticket Alarm hoorde ik ook voorbij komen. En iemand die hem ook voorbij hoorde komen, dat is Sophie van den Bos, die heeft aan de lijn. Sophie, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi. Jij bent fan van Opposites.
4: Dat klopt.
0: En die komen zaterdag volgens mij, hè?
4: Ja, die gaan de boel afsluiten. Afbreken, denk ik.
3: Maar dat is uitverkocht, hè, die zaterdag?
0: Ja.
3: Dat is helaas. Balen, hè, Sophie?
4: Ja. Zo.
0: Maar ja, toen dacht je, dan ga ik even kaarten winnen bij Radio Veronica.
4: Ja, dat was wel mijn plan. Ja. Ik denk, ik ga luisteren.
0: Ja.
3: Het zo dat de ticketalarm werkt zo dat eigenlijk de eerste die dan meteen reageert, ja, die bellen we dan terug.
4: Ja.
3: En Sophie, we moeten jou melden.
4: Ja.
3: Dat jij de eerste was!
0: Nee, dus eigenlijk heb je een soort bonus. Je bent er alle dagen bij. Het punt is alleen, blijf je dan wel luisteren? Of ga je nu weer gewoon wat anders luisteren?
4: Nee, ja, ik ga natuurlijk Veronica luisteren. Ik luister altijd Veronica.
3: Lekker, Sophie.
0: Leuk. Nou, dan zien we elkaar. We hebben daar een radiostudio. Super fijn als je even langskomt. Wie neem je mee?
4: Ik neem mijn vriend mee, Kai.
0: Lijkt me een hoop gelul schelen, dus doe dat maar. Hoe heet je vriend? Kai, zei je?
3: Kai, ja.
0: Kai, oké, nou leuk. Sophie en Kai, we zien elkaar bij de studio of op een andere plek. En in ieder geval dit weekend op de Zwarte Cross. Zin in!
4: Dankjewel, tot het weekend!
3: Bye.
0: Hey, luister, er is een ander dingetje. Er is op de Zwarte Cross, ze hebben ieder jaar wel iets. Ja, ik vind die van dit jaar vind ik echt fantastisch. Ze hebben, als het goed is, een menselijke katapult. Wat is het verhaal daarvan?
3: Nou, die katapult, die werd vanmiddag even gecheckt. Ja. Die werd even getest.
0: Ja?
3: We moeten kijken of het allemaal goed gaat. Ze willen met die katapult iemand over de megatent, en dat is een grote tent, hè?
0: Ja.
3: Over die megatent heen schieten.
0: Ja.
3: Ik heb nog een verrassingje voor jou in petto. Daar kom ik zo meteen op terug.
0: Ja, want ik begreep dat degene die het vanmiddag zou testen, die is uiteindelijk afgehaakt. Die durft er niet.
3: Daar gaan we het zo meteen over hebben. Zo meteen spreken we iemand die erbij was. Daar bij de soundcheck van de menselijke katapult.
0: Dit is Veronica en Lady.

0: The Dead Ends is van Lady Gaga. Nou, daar gaan we dan. Want ik vind het toch weer een verhaal. Ja. De katapult met de zwarte cross.
1: Ja. Let op het woordgrapje. Bijla. Ik bedoel bijna. Barst het feest los. De zwarte cross. Donderdag gaan de deuren open. Hebben we ongelooflijk veel zin in. En ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik kijk daar toch elk jaar ongelooflijk uit. Ook omdat wij daar mogen draaien. Ja. Maar ook vanwege alle gekke dingen die plaatsvinden op dat festivalterrein.
0: Nou, we gaan daar donderdag en vrijdagavond aan uitzenden. En wat we eigenlijk willen gaan proberen is voor iedereen die dan niet op de cross is, maar die thuis luistert, we gaan proberen om via de radio toch mee te geven hoe bizar gaaf dat festival is. En volgens mij lukt dat wel. Dus het is gewoon leuk, denk ik, en dat gaan we in ieder geval proberen, om thuis te luisteren. Dan ja, ben je er toch een beetje bij.
1: Er is dit jaar voor het eerst een katapult. Dat ding die wordt gebruikt om mensen van de ene naar de andere kant van de tent te schieten. De megatent eroverheen.
0: Eroverheen, hè?
1: Ja, echt over die tent, ja. En vandaag zou dat even allemaal getest worden, of dat allemaal goed werkt. Lisa Hucker, die was op het terrein aanwezig namens Omroep Gelderland. We hebben Lisa aan de lijn. Lisa, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Toch even wel grappig, jij bent een echte Achterhoeker, maar dit was jouw allereerste keer op de Zwarte Cross. Dat vind ik dan toch opvallend. Hoe kan dat nou?
2: Ja, het is echt schandalig. Ik weet het. Ik kom uit Buurlo, geboren en getogen. Maar ik ben dus nog nooit op de cross geweest. Is er gewoon nooit van gekomen. En nu kreeg ik de kans om met Omroep Gelderland te gaan. Dus dan krijg ik meteen van alle kanten te zien. Op het festival zelf en backstage. Dus ja. Ik heb er heel veel zin in.
0: Maar in die katapult, hè? Want er is ieder jaar is er wel een stunt. Ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden was er een keer een crossmotor die over die tent heen ging. Nou, dat vonden we al echt een dingetje. Ja. Maar nu wordt er iemand, levend iemand met een katapult wordt afgeschoten. Hoe ziet dat ding eruit? Hoe ziet die katapult eruit?
2: Nou, eigenlijk, ik denk dat we allemaal wel eens in een film zo'n katapult uit de middeleeuwen hebben gezien. Zo'n houten ding wat dan een steen naar een kasteel slingert of zo. Ja? Het is eigenlijk precies datzelfde idee, maar dan van metaal natuurlijk. Het is door een fabrikant uit Neder gemaakt die kermisattracties maakt. En er zit een stoeltje op en die slingert de persoon gewoon echt met een gigantische kracht over die tent straks.
1: En de persoon zelf, die moet goed ingepakt zijn. Want ja, dat wordt natuurlijk sowieso geen zachte landing.
2: Nee, het wordt geen zachte landing inderdaad. Dus ze dragen wel beschermende kleding. Maar ja, ze kunnen ook niet te veel dragen. Alles, het is computer aangestuurd, weet ik. Het houdt helemaal bij wat bijvoorbeeld de windsnelheid is. En op basis daarvan wordt het ingesteld zodat de persoon ook daadwerkelijk de kussen raakt. En dat was vandaag nog wel even spannend. Want vandaag werd de lancering nog niet met een mens gedaan, maar met een dummy. Het waaide best wel hard en de dummy kwam echt maar net op dat kussen terecht. Dus dat was wel even een dingetje.
0: Maar want kun je dan als bezoeker jezelf laten afschieten, of zijn dit stuntmensen die dit doen?
2: Nou nee, je kan je zeker niet als bezoeker laten afschieten. Dat zijn echt professionals die dat doen. In eerste instantie waren dat Noah Diorgina en Jim van Ness. En Noah is freerunner, Jim is stuntman. Zij zijn daar helemaal voor getraind. Maar Noah heeft gisteren toch besloten, ik ga het niet doen. Ze vindt toch dat er te veel risico's aan zitten. Ze is topsporter, dus heeft gezegd, ik ga het niet doen. Jim, dat is toevallig ook haar vriend, die gaat het wel doen. En in plaats van Noah doet Laurent Arabi. Vito doet de stunt en zij zijn dus alle twee professioneel stuntman. Dus nee, dit kan zeker niet iedereen zomaar doen.
0: Maar dit is niet ongevaarlijk, dit, hè? Of ja, nee.
1: Ja, ze kunnen naast het kussentje vallen, ja. Hoor ik net al.
0: Ja, en dan ben je wel van plat.
2: Het is niet risicoloos.
0: Nee. Ja.
1: Het is nu met een dummy gedaan. Het festival begint komende donderdag. Wordt het ook nog echt met mensen getest? Of gaat dit allemaal in real life? Kijken we even hoe het loopt donderdag.
2: Nee, gelukkig niet. Er is ook van tevoren met Laurent en Jim getest. Dus we weten, het kan ook met mensen.
0: Dit is echt nieuw, hè? Deze stunt bestaat nog niet. Het is nog nooit ergens gedaan.
2: Het is wel eerder gedaan, maar niet met zo'n grote afstand. Ze worden 75 meter gelanceerd met een hoogte van 35 meter over de megatent. Ze gaan snelheden van 185 kilometer per uur halen. Ze gaan ook echt die G-krachten voelen. Dus zo groot en ver, dat is wel echt helemaal nieuw.
0: Ja, ik vind het heel spannend. Wij gaan daar uitzenden komend weekend. Frank, een getal onder de 10.
1: 4.
0: Nou, dat is toch ook toevallig. Ja, jij mag hem proberen.
1: Hey Lisa, mag ik nog één vraagje stellen? Want jij bent natuurlijk journalist. Heb jij vandaag de organisatie nog een beetje aan de tand gevoeld? We hadden het gisteren over dat Baila de Gasolina verhaal. Dat is verboden op het terrein van de Zwarte Cross. Is daar vandaag nog iets over gezegd? Heeft de organisatie
2: niks over gezegd, nee.
0: Het is gewoon een marketing.
2: Nee, ik heb het ook niet gevraagd. Nee. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Maar wat zeg je als journalist? Hart, dit is toch gewoon een marketing stunt?
1: Dus hart is het toch, Lisa?
2: ik denk wel dat het, als het een marketingstunt is, is het wel een goede marketingstunt. Want iedereen praat erover. We hebben het er nu ook weer over, hè?
0: Daar heb jij wel weer een heel goed punt. Lisa, dankjewel. En misschien zien we elkaar op de Zwarte Cross bij de Catapult.

0: ABBA en Summer Night City. Bij Radio Veronica zometeen kans op serieus best wel aardig wat geld als je een beetje geluk hebt.
1: In het spelletje Voor de Jacht, dus wil je dat geld winnen, dan stuur je nu Voor de Jacht naar de Radio Veronica app. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij zometeen meespeelt.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB,

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
4: Goedemiddag. Een Nederlands schip is niet ver van Iran beschoten, meldt de Telegraaf. Daarna ontstond brand in de machinekamer. Inmiddels zijn 23 bemanningsleden veilig van boord gehaald. Wat die chemietanker heeft geraakt is nog onduidelijk, ook waar het vandaan kwam. De afgelopen tijd zijn vaker schepen aangevallen in of rond de straat van Hormuz. In de trein houden mensen steeds vaker een extra zitplek bezet met hun tas. Dat wil de NS niet meer en daarom worden de regels aangepast. Handbagage moet voortaan op schoot of in het bagagerek. Reizigersvereniging Rover is enthousiast. Tassen op stoelen die niet worden weggehaald als het druk is. Het is een van de grootste ergernissen in de trein. Voor de brand in 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee in Noord-Holland is iemand opgepakt. Het is een man van in de 50 uit het Brabantse Roosendaal. Waarom hij de huisjes in brand stak is nog niet duidelijk. 1 iemand raakte daarbij gewond. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius Højby, is weer thuis. Hij kreeg eerder dit jaar 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en ging in beroep. Na 5 maanden in de gevangenis mag hij de zaak in vrijheid afwachten. Marius Højby moet erbij wel binnen blijven en een enkelband dragen. Weer dan zonnig en nog lang warm. Het is nu 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Morgen zon en sluierwolken bij zo'n 29 graden... met later in het oosten misschien onweer. Verkeersinformatie dan. Het is wat drukker dan normaal op de dinsdagmiddag. 100 vertragingen, 450 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Everdingen 21 minuten. A15 Rotterdam-Nijmegen voor Leerdam 19. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur. A27 Almere-Gorkum voor Everdingen 32 minuten. En tot slot de A59 Zonzo richting Den Bosch voor Vlijmen. Een vertraging van 22 minuten.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Alle verf super voordelig.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.

wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: die vorige week nog nieuw materiaal hebben uitgebracht.
1: Ja, dat klopt, Wout.
0: Maar dit is een oude en die heet Beautiful Day. Dit is de middagshow bij Radio Veronica. En rond 5:10 spelen wij altijd...

0: Frank van het Hof, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: De man die nu op jacht gaat, die gaat op jacht uit herten. Ralf Dierks, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik probeer een grapje te maken, lukt het niet. Jij komt uit herten en jij gaat op jacht in deze woordenjacht. Zometeen gaan we stap voor stap proberen een zin te maken. Doen Wout en ik, die zin die omschrijft een woord. En jij moet het exacte woord raden. Die woorden kennen we vooraf niet. Je krijgt 1 minuut de tijd om die woorden te raden. Elk goed geraden woord is 20 eurotjes waard, Ralf.
0: Hoppa.
2: Hoppa.
3: En dat kan hert gaan dan, hoor.
1: Mooi. Ja.
0: En heel even nog, als je de pong hoort, dat is deze, dan mag je het antwoord geven.
2: Ja, helemaal goed.
0: Je weet hoe het werkt. Ben jij, ik vraag het je even officieel, beste Ralf Dierks, ben jij dan klaar voor jouw minuut woordenjagen?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Zal ik beginnen vandaag?
1: Ja.
0: Oké, dan gaat je minuut nu in. Snack.
1: Rond.
0: Typisch.
1: Nederlands.
2: Bitterbal.
1: Zit
0: in
1: een
0: kom
1: of
0: niet
1: aquarium.
0: Aquarium.
2: Vissen.
0: In
1: een
0: pretpark
1: ga
0: deze
1: heel
0: hard
1: omhoog
0: en naar beneden.
2: Waltoren.
1: Fruit.
0: Bij?
1: Bij
0: Toekan. Valk.
1: Bij de valk. Oh, jezus.
0: Nou, zeg maar. Oh.

0: Wat gaat dit slecht?
1: Een ananas.
2: Nee.
0: Niet je oom, maar je...
1: tante.
0: Maar dit waren ook echt... Wie heeft deze woorden bedacht?
2: Ja.
0: Jezus, wat slecht.
2: Het gaat me echt een beetje ook.
0: Nou, Ralf, dit was niet onze beste ronde. Sorry. Maar we hebben echt ons best gedaan. Nou, trouwens, hoeveel heeft hij er goed en wat is er gebeurd?
3: Even kijken. De eerste, daar probeerden wij een bitterbal te omschrijven.
0: Ja, die had hij.
3: En die had je goed. De tweede, een goudvis. Ja. Zit in een kom. Had je ook goed. Jij zei vis, dus nou ja, laten we die goed rekenen. Die derde zei je valtoren in een pretpark. Gaat omhoog en omlaag. Bedoelde daar een achtbaan.
1: Toen, de andere.
3: Toen hadden we het over een fruit. Bij de Van de Valk. Die werd heel knullig.
0: In je appelmoes.
3: Ja, je bedoelt natuurlijk een kers in de appelmoes. Ja. Jij zei ananas is niet goed. Tante had je wel goed. Dat was de laatste. Betekent 3 goed. Betekent 60 euro'tjes. Lekker bedrag ook nog hoor.
0: Nou Ralf, het is toch goed gekomen. Lekker. Ja toch, dat steek je toch in de
1: pot. Helemaal.
0: Alright. Ik wens je een hele fijne avond, Ralf.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, toedeloe. En voor iedereen die denkt, hey, dat woordenjagen, dat lijkt me wel wat. Meedoen is eigenlijk heel makkelijk.
3: Ja, namelijk door een appje te sturen naar de Radio Veronica. Stuur dan even woordenjacht.
0: Misschien doe je morgen mee.
4: Je luistert naar Radio Veronica.
5: Daar gaat-ie, hoppakee.
4: De beste muziek aller tijden.

0: als Kak Robin en The Promise You Made bij Radio Veronica in de middag.
1: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
2: Ja. Ja, dit is een leuk verhaaltje aan het worden. Gisteren draaiden wij Ella Langley en Choosing Texas. Dat is een liedje dat een paar maanden geleden uitkwam. En Stenders heeft het heel veel gedraaid. We hebben het ook één of twee keer gedraaid, maar het is nooit echt een hele grote hit geworden. Tenminste, niet in Nederland. In de rest van de wereld wel. Want zij is echt fantastisch. En nou gaat het verhaal dat die plaat opnieuw uitgebracht gaat worden. En luisteraar Maarten reageerde daar meteen op. Die stuurde er een appje. Maarten, goedemiddag.
3: Goedemiddag, mannen.
2: Hey, luister, die Ella Langley, jij weet daar veel meer van dan wij. Dit is wel, zij is wel heel goed, hè?
3: Ja, ze is niet normaal. Ik bedoel, haar laatste album, Dandelion, wat ze in april heeft uitgebracht, wat je net zei.
2: Ja.
3: Nou, die is goud geworden overal. Die staat in de Billboard 200 bovenaan en in de top country albums staat die bovenaan. Dus ja, dat zegt ook wel veel. Want daarvoor heeft ze ook nog een album uitgebracht in 2024. En dat bleef een beetje hangen.
2: Ja.
3: Dus ja, nu is echt haar grote doorbraak.
2: Waarom weet jij zoveel van Ella Langley? Zit jij op Ella Langley of zo? Hoe kun je zoveel weten van die zaak?
3: Niet doen, want dan wordt mijn vriendin boos.
2: Oh! Ze is ook heel knap, hè? Het is echt een hele knappe vrouw. Ja, vind ik wel.
3: Ja, als ik het mag zeggen.
2: Ja, maar mag het.
3: Nou,
4: zo kijk ik hier naar. Ik luister echt naar haar muziek.
2: Ja.
4: Maar jij bent echt daar. Sterker nog, je stuurt in de app, you'll make a country great again. Jij bent echt wel een country voorvechter, hè?
2: Ja,
3: weet je, ik denk dat het best wel veel zegt als Luke Combs bijvoorbeeld afgelopen zaterdag de arena helemaal vol speelt. Dat het ook wel groeien is in Nederland. Ja. Een paar jaar terug hebben we Morgan Wallen in de Ziggo Dome gehad.
2: Klopt. Dat
3: is ook een grote succes.
2: Ja.
3: Bailey Zimmerman staat binnenkort in de Melkweg. Die is ook al uitverkocht. Dus dat schiet aardig op.
2: Country muziek wordt steeds groter. Nou, Ella Langley, dit liedje dat is dus opnieuw uitgebracht. Het krijgt een nieuwe kans om ook in Nederland grote hit te worden. Want het is bloedirritant dat in de rest van de wereld en vooral Amerika dat wel lukt, maar hier nog niet. We gaan het proberen. Maarten, ik ga hem gewoon weer draaien en dan kijken we wat er gebeurt. Maar we houden elkaar een beetje in de gaten. Zullen we dat afspreken?
3: Ja, is goed. Ik hoor het wel.
2: Ja.
4: En make country great again, hè?
3: Yes.
2: Oké, laat dit gebeuren en laat vooral weten wat jij ervan vindt. Ella Langley en Choosing Texas. Just

0: Ja, ik zag hem ook. Even kijken, Fred die zegt country is weer groeiende. Trudy zegt lekker nummer. Natalie zegt shoes in Texas met een hartje erachter.
1: Renate Ritsma die zegt zo blij dat country weer hip wordt. Ja. Tijmen, ach wat heerlijk dit. De mevrouw is ongelooflijk populair. Jeroen zegt dat, ja leuk.
0: Maar er was ook iemand die zei dat jij eerst country goed moet uitspreken.
1: Wat hoezo?
0: Zeg eens country.
1: Country?
0: Nou, daar is niks mis mee.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Het nieuws uit de country en de rest van de wereld. Siens Roskamp, wat zit er zo in je nieuws?
3: Ja, terug naar de serieuze zaken. Er is teleurstelling na een vrijspraak na een dodelijke aanrijding. En de bergetappe in de Tour van vandaag is net afgelopen.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand'Italia. Thuis in Italië.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Veronica weerbericht.
0: Zonnig en van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen zon en sluierbewolking. Dezelfde temperatuur als vandaag. Later in het oosten mogelijk misschien een onweersbui. 1:30. Dit is het nieuws. Siets Roskam is onze nieuwslezer. De beste. Siets, goedemiddag.
15: Nou, wat lief. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Ik meen het ook nog.
15: Heel teleurgesteld zijn de ouders van een doodgereden meisje van 14 uit Marken in Noord-Holland. De man die haar 6 jaar geleden aanreed is namelijk vrijgesproken, omdat niet vast te stellen is dat hij niet goed genoeg oplette. De bestuurder reed ook door omdat hij dacht een dier te hebben geraakt. De grote bosbrand bij Parijs is nog niet onder controle. Wel wordt uitbreiding voorkomen door de Franse brandweer langs de bosbranden, langs de bosranden. Vandaag moeten de vlammen worden overwonnen, zegt de bestuurder van de regio die het heeft over een cruciale dag. Honderden brandweerlieden zijn bezig met de brand.
3: En ook na de rustdag in de Tour de France is de Sloveen Tadej Pogačar de beste. De gele leiderstrui won hij de bergetappe naar skiort Le Lioran in het Centraal Massief. Pogačar reed 15 kilometer voor het einde weg bij de concurrentie en breidt zijn voorsprong in het klassement uit.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister drukker dan gebruikelijk. 105 meldingen, totale lengte van 492 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelofarendsveen en het knooppunt Ketelplein. Daar 43 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het Terbrechtseplein. Daar 3 kwartier. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Daar 36 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Avelingen. Daar 21 minuten. En de A27 Almere Utrecht-Noord. En Everdingen daar 26 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
6: Zouden we dan al een nieuwe bondscoach hebben?
1: Dat horen we zo meteen.
6: Dat zou toch mooi zijn, hè? Het is 3:30.

0: 10 minuten over 5:30 geworden. Wij zijn Wouter Frank. Dit is de middagshow van Veronica.
1: En er gebeurt een heleboel in de voetballerij. Terwijl hier in Nederland het vooral gaat over de zoektocht naar de nieuwe bondscoach. Kijkt de rest van de wereld naar vanavond. Eerste halve finale van het WK voetbal. Staan op het programma Frankrijk-Spanje. En daarom dachten wij genoeg reden om even te bellen met de leukste sportcommentator van Nederland. Hebben we aan de lijn Koert Westerman. Koert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe is het wel een beetje een bescheiden applaus voor Koert? Applaus. Dames en heren, Koert Westerman.
3: Yeah. Nou, ik moet wel...
2: Ik hoorde vlak voor deze plaat de favoriete artiest van Emiel Ratelband. Hè?
0: Welke plaat dan?
2: Chaka Khan.
1: Chaka Khan! Je kan het! Loop over die kolen!
0: Ja, inderdaad. Ja.
2: Geweldig.
0: Heel goed. Even, ja, wat wilt Ida? Ja, ga maar. Ja. Je wil al meteen beginnen, doe maar.
2: Ja, ik ben echt voor het eerst in lange tijd een beetje nerveuzerig voor een voetbalwedstrijd.
0: Maar,
2: dat heb ik lang niet meer gehad.
0: Maar vanavond, Frankrijk-Spanje, jij vindt het een soort finale wedstrijd, hè?
2: Het is toch gewoon de finale, jongens?
0: Ja,
2: dat is een ontmoeting, een clash tussen twee absolute favorieten met allebei een verschillend spelsoort. Spanje echt meer een team met af en toe lekker tiki-taka voetbal. En Frankrijk met toch een team dat is een beetje afgesteld op het bedienen van Mbappé. Dus met de grote ster erin. En bij Spanje moeten die jongens moeten nog grote ster worden. Jamal en Nico Williams, die vind ik ook geweldig. Dus dat vind ik alleen al interessant. Gaat die Spaanse bondscoach nu al met Nico Williams op de linksbuiten plaats beginnen? Of houdt hij nog even zijn kaarten voor de borst en brengt hij hem als het nodig is? Ja. Als die twee op de flanken gaan spelen, is Frankrijk echt helemaal gelijk weg. Echt waar.
0: Ja, hè? Ik wil nog heel even, want jij zegt Spanje, ik wil nog even terug naar afgelopen vrijdag tegen België. Want toen zat ik op het puntje van mijn stoel. Ja, op een gegeven moment dat België scoorde, dacht ik, dit gaat toch niet gebeuren, jongens. En het gebeurde ook niet. Maar even hoe lang is het geweest? 20 minuten of zo, dat we dachten dat... Ik denk, de Belgen gaan gewoon Spanje van de mat spelen. Dat zou toch wel fantastisch zijn geweest.
2: Precies, en die Belgen die vinden ons maar bluffers en opsnijers. Dus die gunnen ons niks. Maar wij hebben toch altijd andersom ook wel een soort van sympathie voor de Belgen. Ja. Want dat taaltje is zo zacht. Weet
0: en ik vind dat in Vlaanderen gaan ze er gewoon veel beter in, of in België. Want wij hebben hier best wel wat Belgische medewerkers. Vorige week was Anna hier. En die vertelde ook, kijk, Nederland zegt eigenlijk aan het begin, althans wij dan, het gepeupel, zal ik maar even zeggen. Wij zeggen aan het begin van zo'n WK, zeggen we, we worden kampioen.
1: We worden wereldkampioen.
0: En die Belgen zijn veel slimmer. Die zeggen, nee, wordt helemaal niks, kunnen we niet. En dan ondertussen toch gewoon eerste doelpunt tegen Spanje. Ik vond dat fantastisch.
2: Fantastisch, man. Echt hartstikke leuk spel. En die bondscoach die alleen maar boodschappenlijstjes zit te maken op de bank.
0: Ja, met die vier kleuren pen van hem. Ja, fantastisch.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, even naar eigen land. Toch ieder moment zou er wel bekend kunnen worden wie onze eigen nieuwe bondscoach gaat worden. Erik ten Hag gaat het sowieso niet doen. Peter Bos is niet beschikbaar. Dus ja, dan zijn we er wel uit. Arne Slot, toch?
2: Ja, en ik had de tip natuurlijk al gegeven aan jullie, dat je daar maar je geld op moest zetten. En daar is vandaag weer een argument bijgekomen, want die toptrainers, die hebben natuurlijk als ze ontslagen worden, nog vaak afkoopsommen en recht op. Nou, en bij Liverpool hebben ze met Slot afgesproken, luister, jij zou hier nog een jaar onder contract staan, en jij krijgt een jaarsalaris mee. Maar dan zijn er altijd clausules, tenzij je natuurlijk een andere baan vindt bij een andere topclub, dan word je een concurrent van ons en dan stopt die salariering. En hebben ze bij Liverpool gezegd, en dat heeft Marcel van der Kraan van de Telegraaf uitgezocht, die hebben ze gezegd van als die bondscoach wordt van Nederland, dan vullen wij zijn salaris dat hij krijgt van de KNVB aan tot wat we hem eigenlijk zouden moeten betalen. Dus laten we zeggen, hij krijgt nog 10 miljoen, hij verdient per jaar 2 miljoen bij de KNVB, hij tekent voor 2 jaar, is 4 miljoen. En dan zegt Liverpool, en dan krijgt Arne van ons nog die 6 die dan nog resten. Nou, dat is uniek.
0: Ja.
2: Dat was echt uniek. Ja. Maar het feit dat speelt, jongens, dan weet je genoeg, toch?
1: Ja. Maar wanneer verwacht je dat die definitieve knoop wordt doorgehakt?
2: Nou ja, ik dacht nadat dit nieuws vandaag een beetje boven kwam borrelen bij de Intimie, dacht ik, misschien gaan ze vandaag al iets doen. Maar ze moeten natuurlijk ook nog praten over de invulling van zijn staf. En wie wordt zijn assistent en wie wordt de keeperstrainer. Dus het kan nog wel even duren. Maar het feit dat Marcel dit had naar boven weten te krijgen, die is altijd heel goed ingevoerd. Een goede kameraad van mij ook. die dat zegt mij dat de KNVB in ieder geval in de goede volgorde is begonnen. Dus bij de beste, in mijn ogen, beginnen. En dat is Arne Slot.
0: En dat is al, want dat wordt gewoon onze bondscoach. Dat is eigenlijk wat jij zegt, ja. Hè?
2: Eigenlijk wel.
0: Nou ja, dat is dan duidelijk. Koert Westerman. We hebben er weer van genoten. En dan wachten we gewoon tot het helemaal officieel is. En weet je wat dan het leuk is?
2: Nou?
0: Dan bellen we je gewoon weer.
1: Ah, lekker man.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Tjubek.
1: Ach, sympathiek inderdaad.
0: De mannen van Kane bij Radio Veronica. Nou, het is zometeen 6 uur en dan gaan we muziek draaien. Maar de rode draad in, die, zeg maar, in dat uur is een oude top 40. En dat is een mooi lijstje. Ja. 29 juli 78, wat staat er op 1?
1: Op 1 staat You're the One That I Want.
0: Oh, van Grease.
1: Van John Travolta en Olivia Newton-John. Fantastische plaat natuurlijk. Maar in deze lijst staat ook Whole Lotta Rosie van AC/DC.
0: Oh, lekker.
1: Even kijken hoor.
0: Copacabana van Barry Manilow.
1: Her name was Lola. She was a showgirl. With yellow feathers in her hair. And a dragon in her stare. Ja. Fantastische plaat. Staat allemaal in die lijst. De top 40 van 29 juli 1978. Daarnaast draaien we heel veel leuke liedjes. Maar wat we ook doen is dat we een quiz spelen. Een popquiz. En daar kun je dan een mooie prijs mee winnen. De Wout en Frank gouden popquiz bokaal te winnen. Volgend uur.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWis.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij Vakanties.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: prijs.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op Veenstra.com.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 6 uur.
15: Sits Roskam. Goedenavond. Schepen kunnen toch gratis door de straat van Hormuz bij Iran, zegt de Amerikaanse president Trump. Die kwam gisteren ineens met het bericht dat iedereen moet betalen omdat Amerika ze beschermt. Tegelijkertijd worden Iraanse schepen weer geblokkeerd. Er zijn nog wel aanvallen in het gebied. Volgens de Telegraaf is een Nederlands schip met chemicaliën geraakt en ontstond er brand. Iedereen is veilig van boord gehaald. Na een dodelijke brand in de Belgische hoofdstad Brussel zijn de koning en premier daar langs geweest. Het getroffen gebouw werd gerenoveerd en een aantal bouwvakkers is om het leven gekomen. Waarschijnlijk in een liftschacht waar het vuur zich verspreidde. Onduidelijk is nog hoeveel mensen de brand niet hebben overleefd. 6 mensen zijn vermist. Hockeyclubs zijn klaar met boze ouders die verhaal komen halen als hun kind niet in het goede team is ingedeeld. Een aantal clubs komt daarom met een afkoelperiode, meldt RTO Nieuws. Ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de selectiekeuze. Sommige vrijwillige hockeytrainers verstoppen zich als ze ouders tegenkomen uit angst te worden aangesproken. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft in de Tour de France alweer zijn 3e rit van dit jaar gewonnen. De 10e etappe ging door het Centraal Massief met 7 beklimmingen. Pogacar finisht een halve minuut voor de Belg Evenepoel. In het algemeen klassement staat de Sloveen nu al 3,5 minuut voor op de Deen Vingegaard. Het weer nog lang warm vanavond. Het is nu nog boven de 28 graden, behalve in het noorden, waar het ietsje koeler is. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen veel zon, ook wat sluierwolken. In het oosten misschien onweer. Het wordt 26 tot 31 graden. Verkeersinformatie dan. Vooral bij Rotterdam en rond Utrecht is het extra druk. De drukte neemt al wel wat af. Nog zo'n 50 vertragingen. Dik 200 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 23 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 35. En tot slot de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug nog 17 minuten.
16: Hey.
17: Hey Liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur. Terug in de tijd met een oude top 40 die centraal staat. In de top 40 hitarchief vanavond de lijst van 29 juli 1978. Maar dit is niet het enige.
3: Nee, namelijk, we spelen ook een hele leuke quiz, een popquiz.
4: Ja.
3: Ik ga 3 vragen stellen over deze lijst. Heb je alle 3 de vragen goed, dan maak je kans op de Gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
2: 29 juli 78 begint nu.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief nummer 34.
2: Daar staat deze van Mother's Finest. Piece of the Rock.

She Used To Be My Girl, nummer 32. En daarvoor Piece Of The Rock van Mother's Finest. Dat was nummer 34 in de lijst van 29 juli 1978. De top 40 in kwestie kun je terugvinden op de site van de stichting Nederlandse Top 40. Meedenken, dat hoeft helemaal niet, maar het mag wel. Als er bepaalde liedjes tussen zitten die je graag zou willen horen, dan moet je maar even doorgeven. 29 juli 1978. Yeah!

0: maatje Frank gaat 3 vragen stellen. En dit is vraag nummer 1.
1: Ja, dat is heel correct. Zometeen hoor je Luf in deze top 40 op nummer 25. En het liedje The Greatest Lover, dat is deze.
2: Sing me a chanson. Sing me a sweet love song.
1: Ga hem ook helemaal draaien, toch?
0: Ja,
1: wil je dat?
0: Ik vind het prima, maar stel eerst de vraag even.
1: De vraag is, wie was een bekend lid van Luf? A. Patricia Pai. B. Patty Bart. Of C. Treintje Oosterhuis. Wie was een bekend lid van Luf? A. Patricia Pai. B. Patty Bart. C. Treintje Oosterhuis. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op mooie prijzen. Namelijk de Wout en Frank Gouden

0: Man with a Child in His Eyes. Is van Kate Bush en staat op nummer 28. En daarvoor hoorde je de Motors Airport nummer 29. Moet even kijken. Ja, nummer 29. Top 40 van 29 juli 78. Ik heb eens even een brilletje erbij pakken.
1: Ja, misschien moet je even je bril opzetten natuurlijk, Wouter. Mag ik de volgende vraag stellen?
0: Dit is vraag nummer 2.
1: Op de achtste plek in deze top 40 staat deze plaat van AC/DC. Maar de vraag die ik ga stellen is, wie was eigenlijk die Rosie waar ze over zingen? A, de zus van de zanger. B, een bekende danseres uit die tijd. Of C, een groepie van de band. Dus wie was Rosie uit Holla de Rosie? Geef het nu door via de Radio Veronica app. A, de zus van de zanger. B, een bekende danseres uit die tijd. Of C, een groepie van de band. Geef het antwoord door via de app.
0: Billy Joel, She's Always a Woman to Me, is nummer 12. She can kill.

0: Always a Woman to Me. Billy Joel in de top 40 van 29 juli 1978. En die plaat die staat op nummer 12.
1: Zometeen hoor je Sietse Roskam met het nieuws. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Ja, doden na brand in Brussel en WK halffinale. Spektakel verwacht.
0: Ja. En daarna meer uit de top 40 van 29 juli 1978.
3: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
7: Ja, nee, ik ben alweer!
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive and Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
6: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl. Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Veronica Weerbericht.
0: Nou, het was een heerlijk zonnige dag, maar de vraag is, wat wordt het? Nou, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graadje of 18. Morgen zon en sluierwolken, dezelfde temperatuur als vandaag. Later in het oosten misschien een onweersbui. Exact 6:30, dit is het nieuws. Sietse Roskam, goedenavond.
2: Goedenavond. Bij een brand in de Belgische hoofdstad Brussel zijn zeker 5 doden gevallen. Het zijn bouwvakkers die aan het werk waren in het gebouw dat wordt gerenoveerd. Er is nog zeker 1 vermiste na de brand in Brussel. Geen vuurwerk in heel Zeeland tijdens Oud en Nieuw. Nu er een landelijk vuurwerkverbod is, mogen gemeenten nog wel uitzonderingen maken voor verenigingen en stichtingen. Maar volgens de provincie wordt het te onduidelijk en is er niet genoeg handhaving. En het WK voetbal zit nu echt in de eindfase. Vanavond om 9 uur is de eerste halve finale Frankrijk tegen Spanje. Sportcommentator Koert Westerman voorspelde net hier bij Wout en Frank op Veronica een geweldige wedstrijd.
14: Dat is een ontmoeting, een clash tussen twee absolute favorieten met allebei verschillend spelsoort. Spanje echt meer een team met af en toe lekker tiki-taka voetbal. En Frankrijk met toch een team dat is een beetje afgesteld op het bedien Mbappé. Dus met de grote ster erin.
2: Ja, de vorige twee onderlinge duels won Spanje. Op het EK 2 jaar geleden werd het 2-1. En in de finale van de Nations League vorig jaar maar liefst 5-4.
15: Ja, nou ben jij natuurlijk ook niet helemaal onbekend in deze sportwereld. Jij volgt het allemaal. Ja. Wat zegt jouw onderbuik? Vragen we nooit naar. Je bent onafhankelijk nieuws. Ja. Maar nu toch, wat zegt jouw onderbuik? Ja.
2: Kijk, in principe is Frankrijk echt by far het meest opvallende team, dit toernooi. En het beste en het meest overtuigend. Dus daar verwachten we superveel van aanvallend. Maar die Spanjaarden, die zijn gewoon verdedigend zo stabiel. Hebben pas tegen België de eerste goal tegen gehad op dit hele WK.
15: Of van België ook, vind ik zo leuk.
2: Ja, dus dit is inderdaad, Koert zegt, het zijn twee verschillende stijlen. En dat wordt gewoon super interessant. Ja, dat kan nog alle kanten op. Maar ik denk dat het heel lang heel erg spannend gaat worden vanavond.
15: Maar je geld zet je op.
2: Ja, als ik echt moet kiezen. Ja, weet je, als ik mijn geld op moet zetten, zou ik nu Frankrijk zeggen.
15: Hey, dat is veel, hè? Deze man heeft veel geld.
2: Ja. Maar ik zou Spanje toch ook wel weer mooi vinden. Omdat mensen dat misschien net iets minder verwachten.
15: Hoe laat vanavond?
2: 9 uur.
15: Alright. Was dat hem?
2: Dat was het.
15: Thank yous.
1: Klein beetje tiki-taka op de weg. Files lossen op. 27 meldingen. 61 kilometer op dit moment nog. Dit zijn de vier meest opvallende. Amsterdam, Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk, Plaspoel, Polder. 13 minuten vertraging daar. Daar 16 Breda, Rotterdam. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein. Daar 17 minuten wegwerkzaamheden zijn gaande op de A20. En dat zorgt dus voor overlast daar. De A29 Rotterdam, Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland. En Numansdorp, 18 minuten. En de A59 Den Bosch, Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. 21 minuten door een ongeluk. Voor compleet overzicht van alle files en alle flitsers verwijs ik je graag even naar de app van Flitsmeister.
15: Jimmy Bo Horn, Dance Across the Floor, staat ook in de top 40 van 29 juli 1978. En die staat op nummer 11.
3: Radio Veronica.
16: Top 40 Hitarchief.

0: Lola de Rosie van AC/DC in de top 40 van 29 juli 1978. Dit was nummer 8 en dit is vraag nummer 3.
1: Zo meteen hoor je Barry Manilow in deze lijst. Dat op de zesde plek met de Copacabana.
0: Wil je een stukje horen?

0: Dat is de vraag.
1: Copacabana is een bekend strand, maar de vraag is in welk land? A. Brazilië, B. Rusland of C. Friesland? De Copacabana, een bekend strand, maar de grote vraag is in welk land? A. Brazilië, B. Rusland of C. Friesland? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica-app en maak kans op een fantastische prijs.
0: Gaan we naar het strand van Balk of het strand van Leeuwarden? Of van Copacabana?
1: Ja, het Tjerkermeer.
0: Ja, inderdaad. Wat? We gaan hem inderdaad helemaal draaien. Barry Manilow staat ook in deze top 40. Dit is nummer 6.

0: zit je te lachen.
1: We waren even de kandidaten terugbellen voor de popquiz. Want we gaan zo meteen natuurlijk een winnaar bellen. Ja. Alleen wat gebeurt hier? We bellen per ongeluk Koert Westerman terug.
0: Dus, maar heeft hij de vragen goed? Dan mag je meedoen, hoor. Nee. Hangt hij nog of niet?
1: Nee.
0: Is hij alweer weg?
2: Ja,
0: dat is wel jammer. Goed, nou, laat ik dan even professioneel afkondigen. We hadden Let's All Chant van de Michael Zeger Band. En die staat er op 40 van 29 juli 78 op nummer 5. Ik vind het wel mooi. Het was echt een disco vierde hoogtijdagen in deze
1: periode. Een leuk, vrolijk discoplaatje. Yeah. Zometeen de finale van de popquiz. Ik zal nog heel één keer een vraag herhalen. Wie was bekend lid van Luf? A. Patricia Pai. B. Patty Bart. Of C. Treintje Oosterhuis. Wie was Rosie uit Holla de Rosie? A. De zus van de zanger. B. Een

0: deze hit er echt in 78 en dan vorige week nog een nieuw album uitbrengen. Ja, ah, daar ga je wel een tijdje mee. Rolling Stones, Miss You, nummer 2. In de top 40 van 29 juli 1978.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Het waren 3 vragen en als het goed is krijgen wij ook 3 antwoorden. Maar de vraag is van wie?
2: Gert-Jan Waalboer uit Hellevoetsluis hebben aan de lijn. Gert-Jan, een hele goede avond.
3: Wij wensen u een hele goede avond.
2: En wie is wij? Ben jij dat in Koninklijk Meervoud of heb je nog iemand naast je zitten?
3: Ik heb mijn dochter naast mij zitten.
2: Ach, wat leuk.
3: Ja.
2: Ik hoorde niet.
3: Wij komen... Nee, nou, ze moet even gillen.
4: Hallo.
2: Hoe heet je dochter?
4: Alicia.
2: Hi Alicia. Waar zijn jullie geweest dan met z'n tweeën? Of waar ga je naartoe?
3: Nou, mijn dochter wordt donderdag 18... En we zijn een dagje naar Walibi geweest. Dus ik ben helemaal echt helemaal gehersenspoeld. Dus ik zit allemaal echt helemaal kapot en zo. Maar wel Walibi geweest vandaag.
0: Maar Alicia, als je 18 wordt, is Walibi dan nog leuk?
4: Tuurlijk, altijd.
0: Ja, kijk,
3: als je met je vader gaat wel, hè.
2: Ja,
3: met je
2: vader gaat wel. Superleuk om dat met je vader te doen.
0: Ja, dat is
2: en dan zou het ook nog eens een mooie afsluiter zijn. Op het moment dat jullie nog met een fantastische prijs naar huis gaan. De Gouden Wouter van Popquizbokaal. Die kan van jullie zijn. Zullen we even de vragen doorlopen?
3: Ja, ik zou zeggen, let's go.
2: Oké, let's go. Vraag 1. Wie was een bekend lid van LUF? A, Patricia Pai, B, Patty Bart of C, Treintje Oosterhuis?
3: Ik denk Patty Bart, denk ik zomaar.
0: Ja, Bart, denk ik het ook zomaar.
2: Goed. Vraag 2. Wie was Rosie uit Holla, de Rosie van AC/DC? Ja, de zus van de zanger. B, een bekende danseres uit die tijd. Of C, een groupie van de band?
3: Nou, het was een groupie van de band.
2: Een groupie van de band is hartstikke goed. En toen hadden we het over de Copacabana, de bekend strand in welk land? Is dat A, Brazilië? Is dat B, Rusland? Of C, Friesland?
3: Brazil!
2: Ja, la la la la la la la la. Dit is wel een moment, hoor. Wat een afsluiting van de dag. Gert-Jan en Alicia, jullie krijgen dan een gouden band.
0: Lekker. Hey jongens, drive safe home. Dankjewel voor het meedoen en een fijne avond.
3: Fijne avond, man.
2: Bye bye.
0: De top 40 van 29 juli 1978. Eén ontbreekt nog, dat is de plaats die helemaal bovenaan staat. De film Grease, maatloos populair. John Travolta en Olivia Newton-John.

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij... en kun jij nog beter ondernemen.
11: Geeft ruimte.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Alle vermisten na een brand in de Belgische hoofdstad Brussel zijn dood teruggevonden. Het zijn bouwvakkers die bezig waren met de renovatie van een kantoorgebouw. Het vuur sloeg over naar de liftschacht waar de 6 slachtoffers na uren zoeken zijn gevonden. De burgemeester van Brussel heeft het over een drama dat ons diep raakt. Dan naar de grote bosbrand bij Parijs, waar nu 6 mensen voor zijn aangehouden. Een van hen zit bij de vrijwillige brandweer en bekend dat hij 1 van die branden heeft aangestoken. De ander zou een sigaret hebben weggegooid. De brand in Frankrijk zou niet meer uitbreiden, maar is ook nog niet onder controle. En de Amerikaanse president Trump heeft zeker $5,5 miljoen overgemaakt aan een schrijfster die hij eind jaren 90 aanrandde in een pashokje van een warenhuis. De advocaat van het slachtoffer is blij dat Trump het geld eindelijk heeft overgemaakt. Hij werd daartoe gedwongen door de rechter.
8: Bizar, hè? Dat is dan gewoon nog steeds president zijn ook.
1: Ja.
8: Nou goed.
23: Weer dan. In de zuidelijke helft is het nog boven de 28 graden. Het blijft lang warm vanavond. Het koelt niet ver af. Tot zo'n 18 graden uiteindelijk vannacht. Morgen veel zon, wat sluierwolken. In het oosten misschien later onweer. Het wordt 26 tot 31 graden.
8: Lekker. Steve, dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Zometeen David Bowie. Ook Lennon Miles komt eraan. Maar eerst de vertraging in de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Zoeterwoude Rijndijk. Door een defect voertuig. 5 minuten, heet lopertje waarschijnlijk. A9, Amstelveen richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar wordt het verkeer nu omgeleid, 7 kilometer. En voor Velsen sta je vast. 9 minuten vertraging. A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 8 minuten en de A76, Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg dicht door een grenscontrole. En daardoor doe je er 32 minuten langer over. Ook Daft Punk komt eraan zometeen met One More Time.
11: Op deze hete zomeravond. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: With the OG.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Als je Vodafone mobiel
29: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
28: krijg je tot wel €20 korting.
29: Elke maand weer.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

goeie avond. Waarom hebben we thuis allemaal zo'n la vol kabels die nergens meer oppassen? Heb je dat ook? Maar we gooien ze nooit weg. Want stel je toch voor, hè, dat je in 2037 ineens een oplader nodig hebt voor een TomTom uit 2008. Ik heb vandaag ook even mijn la opgeruimd. Ik kwam daar een little green bag tegen.

koningin van het bal. Ze noemen dat dan vaker. If you win some. Taylor Swift, Open Light op het radiostation met de meeste muziek in de avond. Krijg een appje van Martin Hillebrand. Stuurt hey Niek, goedenavond. Lekker oud nummertje net. Ik ben vroeger vaak naar George Baker Selection geweest op mijn brommer. Samen met mijn maat in de omgeving van Alkmaar. Maar wil je alsjeblieft vertellen wat voor brommer? Als je maar gehouden had, was

0: Pet Shop Boys. Op het station waar ze thuis horen. Dit is Veronica. Met zometeen Aerosmith. De baas komt eraan en Dua Lipa.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

0: verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: 1:08. Dit is Radio Veronica, actuele verkeersupdate. Er staat een file in het zuiden van Nederland. De A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Vertragingstijd is 31 minuten. Staan daar met je paspoort. Als je niet bij je hebt, kan je beter nu al omdraaien. Want het is een grenscontrole. Ja, of je moet 80 kilo drugs bij hebben, wel je paspoort. Dan zou ik ook niet in. Dit loopt uit de hand, hè? Goeie reis.

0: echt een newlywed, noemen ze dan zo'n vrouw, hè, die dan net getrouwd is. En ja, het doet nog een beetje pijn ook.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Ik zeg altijd, heel lang DM-contact gehad altijd met Dua Lipa. Ja, als je dat chatgesprek bekijkt, ja, daar worden mensen voor

0: feestje van de vrijwillige brandweer vanavond. Half drie in Frankrijk. Die zijn niet te vertrouwen. Jongen, wat een verhaal ook, hè? De politie in Frankrijk nu 6 personen aangehouden voor de bosbranden. Ten zuiden van Parijs. Vrijwillige brandweerman gaf toe. Dat vind ik dan ook mooi. Dat je zegt, nou, ik steek de boel in de hens. En dan, nou, ja, ik was het. Hij vertelde de politie dat hij takjes in brand had gestoken. Ja, dat doen de beste mensen wel eens natuurlijk, met een aansteker. Maar ook met benzine erbij. Andere verdachten zou per ongeluk een brand hebben veroorzaakt bij het weggooien van een sigaret. Ik heb ooit een brand bij mij voor de deur gehad. Er stonden 4 auto's in de brand, ook een pyromaan actief. En mijn buurman die werkt bij de vrijwillige brandweer in Best. En toen zei ik, die had jij zeker aangestoken, of niet? Was het te rustig? Nou, dat viel niet goed, kan ik je vertellen. Dus maak nooit de grap bij een brandweerman dat hij zelf het vuur aansteekt. Laat ze het maar netjes zelf opbiechten. De telefoonlijnen. We doen even een zomerrequestje. Ik heb als het goed is Danielle, hi.
1: Hallo, met Danielle.
0: Hey Danielle, jij kan niet kiezen. Wat een ramp is dat, hè?
1: Mijn man kan niet kiezen, die zit naast me.
0: Oh, die kan niet kiezen?
1: Ik zeg welke zullen we doen? Ja. Maar hij wist het niet.
0: Heb je een beetje een lekkere dag gehad, of jullie eigenlijk?
1: Ja, zeker. We zijn bij familie op visite geweest, maar het is een goede dag geweest.
0: Ja, het was een goede dag. En lekker in de tuin.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Oké, dus maar om welke twee platen gaat het in dit geval?
1: Om Transfer Boy.
0: Baltimore.
1: Of, of van Dolce Vita.
0: Oh, lekker Italo. Ja, dat is er ook goed. Ja.
1: Dat is echt wel een beetje zomer, ja.
0: Moeten
1: toch?
0: Wij dan de luisteraar even inschakelen om zeg maar die keuze door die knoop door te hakken?
1: Wat mij betreft wel, ja.
0: Ja, dus het is.
1: Doe maar gewoon.
0: Ja, doen we dat. Dus app eventjes voor Ryan Paris of voor Tarzan Boy van Baltimore.
1: Ja. Oké. Doen we.
0: Nou, dan gaat de luisteraar van Veronica de andere clubleden helpen. Zo zijn we dan ook wel weer.
1: Nou, daar ben ik heel blij mee. En dan kan mijn man zich focussen op de weg, want we zitten nog in de auto.
0: Ja, zo'n twijfelende man achter het stuur, dat is niks.
1: Dat is een soort van ongelukken, dat willen we niet.
0: Ik kan het weten. Oké, nou, dan wens ik jou een fijne avond in ieder geval. En straks, blijf even luisteren, dan hoor je vanzelf de uitslag, hè.
1: Doen we zeker, dankjewel.
0: Ja, doei.

0: Miley Cyrus. Dit is Radio Veronica. Ik had met Danielle aan de lijn. Haar man die kon maar geen knoop doorhakken over een bepaalde plaat. Baltimora, Tarzan Boy of Ryan Paris. Nou, we gaan als het goed is eventjes naar Miranda. Die gaat ons uit de brand helpen.
1: Ik weet het niet. Nou. Ik vind die het leukste.
2: Dolce Vita.
0: Ja, gezellig is dat, hè.
1: Ja.
0: Ja, nou, ik heb goed nieuws. Want Clement en, even kijken, Jackie en Martin en, even kijken, Daan ook. Die stegen allemaal Ryan Paris.
1: Kijk.
0: Zullen we het dan maar doen ook?
1: Ja, ik zou het maar doen, hè.
0: Allemaal voor de man van Danielle, hè, die geen keuzes durft te maken.
1: Ja, klopt.
0: Oké.
1: En zijn gedachten op de weg moet houden, toch?
0: Precies.

0: Ryan Paris bij Radio Veronica en Dolce Vita. Zometeen nog Anastasia, ook Harry Styles komt eraan. En de man die mag gaan optreden voor de WK-finale, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want vanaf volgende week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info, check radioveronica.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive and Beach Resort Curaçao. Luister volgende week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen. Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
0: Hele goede avond. Het is 10 minuten over 8:30. Het is rustig op de weg op 1 file na in het zuiden. De A76 Leen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is de vertragingstijd op dit moment 21 minuten. De weg is dicht door die grenscontrole daar. Zometeen Anastasia en ook Blondie hoor je straks nog.
10: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
10: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
10: Nick van der Brugge.
3: Met de beste muziek aller tijden.
0: Ja, zondag om een uurtje of 9 dan is de finale van het WK in New Jersey in het MetLife.

0: Anastasia, I'm out of love.
1: Let's do it.
0: Ja, nou, met dit weer, Toon, kom eens op zeg. He, geen polonaise aan mijn lijf. Of ben jij iemand die met dit plakweer denkt... ja, dit is mijn momentum. Om lepeltje te liggen.

0: Harry Styles.
1: Ga met Radio Veronica naar de Zwarte Cross.
0: Wat zei ik dat raar? Nou ja. Harry Styles. Sign of Times. Radio Veronica. Ik krijg een appje van Joep van Hunzel. Die stuurt Nicky. Ik ben eigenlijk nog nooit op tijd. Tenminste, zo lijkt het, omdat ik via de app luister. Dus als dat ticketalarm gaat, ja, dat loopt natuurlijk achter op de rest van het signaal. Maak dat uit. Nee. Nee, Joep, daar hoef je geen zorgen over te maken. Het is niet wie het eerst belt, wie het eerst... De computer die regelt dat allemaal heel perfect hier, zodat iedereen genoeg kans maakt. Dus ook als je gewoon via de stream luistert, DAB+, ergens in Antarctica. Als de app werkt en we kunnen je terugbellen, dan maakt het niet uit waar op de wereld. Je kan gewoon meedoen. Je weet het ticketalarm als je de Zwarte Cross alarm hoort. Zorg dat je Zwarte Cross hebt. Dan kan je er dit weekend nog bij zijn met de Douwe Bob, Cressip Direct en ook The Opposite.
1: Radio Veronica. De beste muziek. Oh.

0: Kick op fietsen. Radio Veronica, goedenavond. Lekker hè, deze avonden. En de muziek zit ook goed. Straks hier nog uit België. Soul Sister, The Way to Your Heart komt eraan. En over hart gesproken. All I Wanna Do komt er ook aan. Blijf bij Veronica.
1: Veronica. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
9: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
8: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is Station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteticket.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteticket.nl.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda.
2: Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In België wordt dit weekend het festival Tomorrowland gehouden en er gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken en rookeffecten zijn ook verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Een bizar ongeluk in een plaatsje bij het Brabantse Geelse Rijen. Daar viel een boom om, net toen een wielrenner van tegen de 80 voorbij kwam. De gewonde man moest eronder vandaan worden gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook meteen naar de boom gekeken. Die bleek zo rot te zijn dat hij het niet meer hield. Op een veiling in Amerika is een recordbedrag neergelegd voor de botten van een dino. Het skelet van een Tyrannosaurus rex bracht bijna €44 miljoen op. De dino is voor 60% compleet en 67 miljoen jaar oud. De botten van het beest werden opgegraven in de Amerikaanse staat South Dakota. De finale van het WK voetbal komt in zicht en vanavond wordt de eerste ploeg bekend die daarin staat. Rond deze tijd begint namelijk de halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Hoewel Frankrijk de favoriet is voor de titel, speelt de Franse bondscoach graag de underdog. Spanje heeft dit WK maar één tegendoelpunt gehad, zei hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten.
0: Dankjewel Frans. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er staat één file op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Hij wordt langzaam wat minder. 2 kilometer nu. De weg is dicht door. Die grenscontrole. De vertragingstijd is 10 minuten. Zometeen Soul Sister, Way to Your Heart. Zwarte crosskaarten. Hoor je ticketalarm. Zorg dat je zwarte cross appt met de app van Veronica.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
27: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
28: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
29: Of deze, in een leuk plaatsje.
30: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
31: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
33: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
31: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
34: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
35: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
36: Iedereen begrijpt elkaar.
37: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
38: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
39: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
40: 3 sterren slot.
39: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
41: Als je Vodafone Mobiel
42: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
41: krijg je tot wel €20 korting.
42: Elk

0: Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

0: heeft Fever Dream, ook Boney M komt eraan. En Ivana Janine die heeft een hele mooie foto gestuurd. Ik krijg allemaal mooie plaatjes vanuit heel Nederland. Over zonsondergangen, mooie natuurfenomenen.
1: Ja, hi.
0: Ja, wat lief dat je daaraan denkt. Dat meen ik echt serieus.
1: Dat zijn zulke mooie plaatjes. Je moet ze toch aan iedereen delen.
0: Ja, vind ik mooi. Weet je wel, ik zit hier in zo'n... even voor de mensen. Ik zit in Sloterdijk in Amsterdam.
1: Ja, en
0: Nee, maar I love Amsterdam. Ik ben vanmiddag even lekker met mijn hond door de stad gelopen. Ik heb ergens een bakje soep gedronken. maar als je dan in Sloterdijk terechtkomt, dat is een hele andere leak, om het zo maar te zeggen.
1: Oh, van zes.
0: Ja, ik zie alleen beton, zie ik. En graafmachines en de snelweg. Dus dat...
1: Dat is ook best imposant en dus best een keer mooi. Maar dit is toch wel rijkdom, hè?
0: Nou, jij stuurt een foto. Ik zal hem even omschrijven. Ik zie een soort, plattelandveld. Ik zie een veld met een sproeiinstallatie die zo verneveld in het zonlicht. Ja. Het is dat het perfecte plaatje geen opnames heeft. Anders had je zo kunnen instappen.
1: Nou, dat valt wel mee, maar... Het
0: valt niet mee.
1: Dat
0: is hartstikke mooi foto.
1: Het is een heel mooi plaatje, want het is op het moment... Wij zitten hier in het oosten van het land. Mm-hmm. En het is hier gewoon echt best ontzettend droog. Vandaar ook die grote sproeiinstallaties.
0: Ja.
1: Maar het levert wel hele mooie plaatjes op.
0: Ja, zeker. En welk dorpje zit je? Of dat is een aanname, maar ik denk een dorp.
1: Ja, ik zit in een dorp. Ik zit 8 kilometer van... De Zwarte Gras vandaan.
0: Je kunt Wouter Frank ruiken als ze er van de week staan.
1: Ik kom er elke dag langs.
0: Oh, nou wat leuk. En ga je er zelf ook heen?
1: Nee, want ik heb nog geen kaarten.
0: Oh, dat betekent dat jij ook gewoon zit te luisteren, stiekem.
1: Ik zit net zo te luisteren als iedereen.
0: Het zou wel lekker zijn.
1: Maar goed, maakt niet uit.
0: Het zou wel lekker zijn. Zo'n thuiswedstrijd, weet je, dat je s'avonds gewoon je eigen nest in kruipt. En hop, weer terug.
1: Nee, er gaat toch wel een tentje mee.
0: Als je ernaast woont, ja, serieus?
1: Ja, zeker.
0: Oh, voor de ervaring.
1: Wij wonen dus echt best wel op fietsafstand van het terrein. Hm. Maar wij gaan er eigenlijk al jaren naartoe, maar er gaat wel een tentje mee. Want dan kan je drinken wat je wilt, dan kan je slapen wanneer je wil. Geluid of niet, maakt niet uit. Maar dan plof je maar neer en je zet er een stoeltje bij. En
0: ja, ik was op Bospop het afgelopen weekend. Ik zag die mensen allemaal, ik ging ontbijt brengen, hè, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik zag die mensen allemaal die tentjes uitkomen. Nou ja, het zag er niet heel vitaal uit.
1: Maar dat maakt toch niet uit? Je bent één grote kliek en het is niet aan leeftijd gebonden, nee, niet aan rang, nee, niet aan status. Het is gewoon genieten van wat we met elkaar kunnen.
0: Nou, ik ga voor je meeduimen, want er zijn meer mensen die zijn meer kapers op de kust.
1: Ja, dat maakt niet uit. Dat komt goed.
0: En nogmaals,
1: dat
0: dank
1: komt goed.
0: Voor je mooie foto.
1: Nou, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond.
2: This is the story of my baker.

0: Fever Dream. Alex Warren bij Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. In de avond zometeen Imagine Dragons. I'm on top of the world. En deze parel komt eraan van Robert Miles. Children. Binnen 2 minuutjes.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Exact 9:30, nou ja, 1 minuutje ervoor. Dus Veronica verkeer, geen files op dit moment gemeld. Zit de situatie toch anders? Heb je ergens een opstopping? Mag je dat altijd laten weten? Tenminste, op het wegdek dan, hè? Veronica verkeer meldt wel flitsers. A2 richting Echt bij Weert. En controle bij 202.1. A17 Roosendaal Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,6. A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Hulshorst. De aancontrole gezien, hectometerpaal is 59,6. Een hele goede reis, hoor.

Del Hall, John Oates, I Can't Go For That. Bij Radio Veronica. Heb je vakantie al geregeld? Of heb je helemaal geen vakantie dit jaar? Dat kan natuurlijk ook. Hè. Het hoeft er ook niet ieder jaar in te zitten. Hè. Het is al vaak of een nieuwe keuken. Toch de aanbouw. Nou, dan slaan we de vakantie over. Maar we kunnen dat regelen voor je. Vanaf maandag hier bij Veronica. Kans op kaarten om een reis te maken naar Curaçao. Inclusief verblijf. En ook kaarten voor Curaçao North Sea Jazz. Hoor je vanaf maandag welk liedje een tropisch jasje aangetrokken heeft. Heb dan je antwoord naar de studio en daar mag je bij gaan maken. Op Curaçao, hopie bonsoir. En reis voor twee naar Curaçao North Sea Jazz. De zon is weg, de zomeravond hangt er nog steeds. Pak even een koud drankje erbij, misschien even buiten zitten. Tot jezelf komen, want bij deze plaat voel je dat het zomer is. Michael Jackson.

Elvis. De Elvis Presley Estate was normaal gesproken heel terughoudend over remixes. Maar voor JXL maakten ze een uitzonderlijke uitzondering. Eén voorwaarde, hij mocht geen Junkie XL heten. Dat zou dan refereren naar de King. Dus voor één keer was het JXL, A Little Less Conversation. Het Nederlandse bodem natuurlijk, want de plaat kwam van Tom Holkenborg. Dit is Survivor.

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Even bollen. Iedereen.

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle, maar het blussen kan nog dagen of weken duren. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Wanneer er weer gereden kan worden op de Route du Soleil is niet bekend. In België staat ook een stuk natuur in brand, bij Maasmechelen, bij Geleen. Brand brak zondagavond uit en na uren leek alles onder controle, maar het vuur is nu weer opgelaaid. Daarom is de brand weer opnieuw uitgerukt om te blussen. Het gaat om een gebied van zeker 10 voetbalvelden groot. In de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeëist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. 2 medewerkers van een geldtransport in het Limburgse Assen hebben flink in de rats gezeten, want door een storing gingen de deuren op slot. En met deze hitte werd het wel erg benauwd. Brandweer koelde de wagen door er water op te spuiten. Na 1,5 uur kon een monteur de storing verhelpen, melden regionale media. Met Veronica Weer van Weer Online. Komende nacht wordt het 14 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw zonnig met 24 tot 27 graden. En in het binnenland wordt het 28 tot 32 graden. Staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten.
23: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
1: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja. Au.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaargewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Vijlbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
27: Simyo. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
28: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
27: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: De beste muziek aller tijden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Simpel klantenservice met Els.
6: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
5: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
6: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Zo wordt er in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen, meldt Omroep Brabant. Dat gebeurt wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Ze gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in hun onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt, ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel komt hard aan bij de cast van Flikker Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Swaan vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatst zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.